0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uit een van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT, waar muziek je raakt. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

0: is de nieuwsupdate.
1: Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België, die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

Avra-Conchard. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Frankrijk heeft zich op overtuigende wijze geplaatst voor de halve finales van het WK. Onder aanvoering van Kylian Mbappé waren de Fransen met 2-0 te sterk voor Marokko. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps mag zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Spanje of België, die dinsdagavond in Dallas op het programma staat. China en Rusland blijken al 6 jaar veel nauwer militair samen te werken dan dat ze naar buiten toe laten blijken. Er zouden zelfs plannen gesmeed worden tegen het Westen. Dat komt naar voren uit geheime documenten die de nieuwsmedia The Insider, Der Spiegel en Le Monde in handen hebben gekregen. Binnen deze samenwerking hebben beide landen elkaar iets te bieden. Zo deelt Rusland de militaire ervaring met China, die het heeft opgedaan in de oorlog met Oekraïne, terwijl Peking op zijn beurt Moskou weer voorziet van technologische steun. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben 2 bergdorpen met ruim 5000 inwoners volledig ingesloten. Naar verwachting worden de gedupeerden vandaag nog per vliegtuig bevoorraad. De situatie is extra gevaarlijk omdat de rotswand door de intense hitte van het vuur instabiel is geworden. Hierdoor kunnen er op ieder moment grote en kleine rotsblokken naar beneden vallen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. De ochtend van Radio.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

motoren. De legendarische bocht Eau Rouge. En Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Deze week op BNT. Dit is Radio BNT.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moest de ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. Het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Bij het gemeentehuis in Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gedemonstreerd tegen de plannen van de nieuwe coalitie. Die wil namelijk het lokale LHBTI+-beleid schrappen. Initiatiefnemer Kjeld Mooi schrok enorm van het coalitieakkoord. Zelf hoort hij niet bij deze gemeenschap, maar hij wil wel heel duidelijk voor hun belangen opkomen. Het protest is vreedzaam en rustig verlopen. En de Nijmeegse Vierdaagse wordt in de toekomst mogelijk op een ander moment in het jaar gehouden. Volgens marsleider Henny Sakkers dwingt de klimaatverandering de organisatie om serieus na te denken over de traditionele datum in juli. Over 2 weken gaat het wandelevenement weer van start. De organisatie bereidt zich, net als voorgaande jaren, intensief voor op hoge temperaturen. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm, met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

0: Muziek uit 1985 van Narada Michael Walden. Je hoorde nog een keertje gimme, vrienden. Wij zeggen welkom. Misschien wel de dag waar je het hele jaar na hebt uitgekeken. De dag dat je op vakantie gaat.
1: Ja.
0: Het is in ieder geval vrijdag, de dag dat je weekend gaat beginnen.

Coldplay en Universe. Daarvoor de nieuwe van Thomas Bergen. Als je de keuze had. Ja, als je de keuze had, zou je dan momenteel al in je auto zitten onderweg naar je werk? Of zou je nog lekker in bed blijven liggen? Of zou je misschien al onderweg zijn richting je vakantieadres? De vrijdag van BNT, de vrijdag dat wij de kaartjes gaan weggeven voor de Formule 1 in Spa-Francorchamps. Gisteren werd bekend dat de Efteling die opent in 2029 een nieuwe attractie. Missie Luminar wordt de eerste achtbaan met een zogenoemde suspended launch coaster in het pretpark in Kaatsheuvel. Het is iets compleet nieuws, vertelde een woordvoerder van de Efteling. De attractie die komt vlakbij de hoofdingang te staan. Ja, de rit die gaat ruim 2 minuten duren en heeft als doel het doorbreken van de lichtbarrière. Wanneer de bouw precies voor start gaat, is nog niet bekend. Maar in 2029 willen ze die gaan openen. En dan Duitsland, die heeft dit jaar naar schatting 5120 hitte-gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Waarvan de meeste tijdens de hittegolf van eind juni. Ja, en dan Formule 1, Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Die hebben gisteren voor het eerst met een Formule 1-auto over de Madring gereden. De Ferrari-coureurs die mochten het gloednieuwe circuit uittesten voor een filmdag. Ja, de Italiaanse renstal die gebruikte het Spaanse circuit voor een promotie-evenement. En tijdens zo'n evenement mogen de coureurs hun huidige auto gebruiken om marketingmateriaal te filmen. En teams die mogen 2 keer per jaar zo'n dag organiseren. En op zo'n dag mag niet meer dan 200 kilometer met de auto worden gereden. En dat komt neer op ongeveer 37 rondjes over het 5,4 kilometer lange circuit in Madrid. Nou, blijf erbij en heb iets te melden van het radioprogramma. Ga naar de website radiobnt.nl.

0: Time flies when you're having fun. We draaien er once in a while. Daarvoor die prachtige van Paul Carrack. And don't shed a tear. Het is 7:30. Nou, de komende dagen is het volop zomerweer in Nederland. Vandaag wordt het 24 graden in het noorden en hier in het zuiden van Nederland 30 graden. En dan morgen en zondag wordt het nog een fractie warmer. En draait de zon over uren. Ja, eigenlijk vanaf woensdag en ook mogelijk donderdag is het ook nog tropisch warm. Maar volgende week vrijdag zou het schijnbaar voorbij zijn, want dan krijgen we kans op stevige buien. Maar weet je op dit moment nog niet helemaal zeker. We gaan even naar Flitsmeister. Flitsmeister meldt de controles op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8.1. De A67 tussen Eindhoven en de grens met België bij 17.9. De A59 Breda-Den Bosch bij 104.2. De A58 tussen Goes en Vlissingen. Ja, tussen Goes en Vlissingen bij 160.6. De A27 tussen Almere en Hilversum in beide richtingen bij 112.6.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De gemeente Bergen en Voerendaal reageren geïrriteerd op minister Bart van den Brink, die hen in Den Haag op het matje roept wegens te weinig asielopvang. Beide gemeenten weigeren het stempel slechtste jongetje van de klas en benadrukken dat ze juist intensief naar locaties zoeken. Volgens Bergen worden gemeenten onterecht afgerekend op harde quota, terwijl ze al veel Oekraïners opvangen. Voerendaal wijst erop dat een zorgvuldig proces en een lange termijn aanpak simpelweg tijd kosten. Bij een autobedrijf aan de Veldstenen in Breda is afgelopen nacht een geparkeerd voertuig zwaar beschadigd door een felle brand. De brandweer werd rond 1:15 gealarmeerd en wist met een snelle inzet te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's op het afgesloten terrein. De politie houdt sterk rekening met brandstichting. Agenten hebben vlakbij het hek een steen gevonden en in de auto is een verschrompeld plastic flesje veiliggesteld voor sporenonderzoek. En op parkeerterrein Frontenpark aan de Frontensingel in Maastricht zijn gisteravond twee auto's volledig door brand verwoest. Toen de brandweer rond 11 uur ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al meters hoog uit de voertuigen. De brandweer wist uitbreiding te voorkomen, al liep een derde geparkeerde auto wel flinke hitteschade op. De exacte oorzaak van de brand is nog onbekend. Het bewuste parkeerterrein is de afgelopen jaren al vaker het toneel geweest van autobranden. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

Het jaar 2004, de Freestylers. Een push-up. En de uur van Somber hadden wij voor je. My body isn't ready. Ja, de automobilist die vorige week in Frankrijk de partner van Evert Santegoes heeft aangereden, die is opgepakt. Dat heeft Evert gisteren bekend op zijn Instagram-pagina gemaakt. Ja, de afgelopen week is er heel veel gebeurd, zegt hij, per ambulances. Daar en hier, en het vliegtuig is hij naar huis gebracht. Ook laat dus Evert weten dat de man is opgepakt die na het ongeval is doorgereden. De vriend van Evert die werd aangereden tijdens een vakantie aan de Franse Riviera. Hij liep een gecompliceerde breuk aan zijn scheenbeen op en moest geopereerd worden. En Santegoes die spreekt zijn dankbaarheid uit voor de lieve en warme berichten die hij heeft ontvangen na het ongeluk. Dan Charlie Sheen, die heeft een schikking getroffen met zijn ex-vrouw Brooke Muller over het afbetalen van achterstallige kinderalimentatie. Deze Muller die stelde eind vorig jaar dat de acteur haar bijna $15,4 miljoen verschuldigd was aan achterstallige alimentatie en rente. Ja, volgens de schikking betaalde de 60-jarige acteur de helft van het bedrag deze week en de rest uiterlijk 1 september. Hij betaalt maandelijks $500.000 aan alimentatie.

2008 tot 2011. En samen hebben ze de 16-jarige tweeling Max en Bob. Dan Prins Harry, die laat Meghan en haar kinderen toch overkomen deze week naar het Verenigd Koninkrijk. Ze zullen echter niet in het openbaar verschijnen. En Jandino Asporaat die werkt aan een nieuwe Bombini-film. Het zesde deel in de reeks gaat Bombini Jetzt geht's los heten. Dat heeft zijn management bevestigd na een bericht hierover van Tina Nijkamp op Instagram.

Meghan Trainor and Charlie Puth. Marvin Gaye, Let's Going On. Frank Stallone, Far From Over uit de 80's. Ja, en zeg het maar. Ben je de kinderen aan het gereed maken om naar school te brengen voor hun laatste schooldag? En daarna een lekkere vakantie? Zou zomaar kunnen. Deze vrijdag 10 juli. Dat de kinderen in het zuiden van Nederland vakantie krijgen. Ja, dan terwijl de geruchten over een mogelijke breuk tussen Max Verstappen en Red Bull Racing blijven aanhouden, is er opnieuw een opvallend moment geweest. Want in Amsterdam werden Jos Verstappen, de manager Ramon van Meulen en de voormalige Red Bull topman Helmut Marko samen gezien. Dat heeft de Telegraaf gisteren laten weten.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
9: Oh,
2: wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Volgens de lokale overheid is het de meest verwoestende brand ooit in de regio. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat melden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. Na het verlies van Marokko tegen Frankrijk gingen veel fans in de grote steden de straat op met vuurwerk en getoeter. De meesten gingen netjes naar huis toen de politie dat vroeg, maar op een paar plekken moest de ME er toch aan te pas komen om de boel leeg te vegen. Daarbij zijn ook een aantal mensen opgepakt. Frankrijk stroomt door naar de halve finale en speelt daar tegen Spanje of België. En het gaat niet best met het nachtleven in de Nederlandse poppodia. Clubnachten trekken steeds minder publiek. Vorig jaar was nog maar 1 op de 5 van deze avonden uitverkocht, terwijl dat het jaar daarvoor nog 1 op de 4 was. Omdat de bezoekersaantallen zo hard teruglopen, heeft ruim de helft van de poppodia het afgelopen jaar verlies gedraaid. Het weer nog. In het noorden begint de dag grijs door laaghangende bewolking, maar elders schijnt de zon. Het is warm met temperaturen die oplopen tot 22 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. De

Rosanna. Heerlijk. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is Radio BNT voor de vrijdag. De dag dat je weekend gaat beginnen. Of misschien wel je vakantie.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische ticket.

voor u van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Amal Smit hadden wij voor je met Niall Horan. Drive safe. De vrijdag 10 juli

Een record aantal bestaande woningen zijn het afgelopen kwartaal te koop gezet. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Makelaars, de NVM, gisteren bekendgemaakt. En dat komt door een gebruikelijke seizoenspiek in het voorjaar en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen, stelt de Makelaarsvereniging. Ja, de prijsstijging van de woningen is verder afgevlakt. Maar de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning is in het tweede kwartaal wel naar een recordhoogte gestegen en zit weer boven de grens van 500.000 euro. Ja. En het afgelopen kwartaal zijn er 56.700 woningen te koop gezet. En ook de huurprijzen in de vrije sector zijn in het laatste kwartaal gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Pararius heeft dat bekendgemaakt. En ruim 4 op de 10 vrije sector huurwoningen die kosten meer dan 2000 euro per maand. Ja, de krapte op de huurmarkt blijft natuurlijk wel toenemen. En voor een gemiddelde huurwoning is een maandinkomen nodig van ongeveer 5600 euro per maand. Samen dan, denk ik. Ja, ik vind dat veel. En dan Denemarken, die heeft een boete uitgedeeld aan KLM van 400.000 euro. Wegens misleidende duurzaamheidsreclame. Volgens de Deense consumentenombudsman verspreidde KLM in 2023 een radiospotje op Spotify, waarin het bedrijf sprak van een grote stap voorwaarts naar iets duurzamer reizen. Dat hebben ze niet kunnen waarmaken en daarom hebben ze een boete gekregen van 400.000.

0: Morgan Wallen, dit is met Tame McRae en What I Want.
1: De Word Wakker plaat.
0: En de jaren 80 is natuurlijk met Phil Collins, Studio. Ja, je weet het, iedere dag rond deze tijd, Word Wakker plaat. We kregen een berichtje binnen van Mieke Driessen uit Landgraaf. En Mieke zou heel graag een plaatje van Justin de Wild willen horen.

0: Ja, speciaal voor Mieke Dries uit Landgraaf. Ze vroeg hem aan via radiobnd.nl. Justin de Wild en Cheerio. Ze staat niet meer op nummer 1 in de top 40. Is gezakt. Volgens mij op plek 4. Hè? Nou, het is 8:30, een goede ochtend. Ja, de komende dagen is het volop zomerweer in Nederland. Vandaag 24 graden in het noorden en hier lokaal in het zuiden 30 graden. Morgen en zondag wordt nog een beetje warmer en meer zon. Temperaturen van 32 graden. Vanaf volgende week vrijdag zouden we schijnbaar pas kans krijgen op regen. Op dit moment de temperatuur in Hulsberg is 19 graden. Nou, Flitsmeister meldt 83 snelheidscontroles in Nederland. Zijn aan het controleren op de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8.4. De A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 5.6. De A16 in Rotterdam, dat wordt gecontroleerd bij 10.8. De A58 Goes-Vlissingen bij 160.6. En als laatste de A27 tussen Almere en Hilversum. Zijn ze aan het controleren bij 112.6. Ja, files. Ik kreeg al net een foto binnen van Pedro. Die is onderweg van Eindhoven richting Maastricht. De hoogte van Weert staat het vast. Nou, de ANWB heeft dat te melden.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: De gemeente Bergen en Voerendaal reageren geïrriteerd op minister Bart van den Brink, die hen in Den Haag op het matje roept wegens te weinig asielopvang. Beide gemeenten weigeren het stempel slechts een jongetje van de klas en benadrukken dat ze juist intensief naar locaties zoeken. Volgens Bergen worden gemeenten onterecht afgerekend op harde quota, terwijl ze al veel Oekraïners opvangen. Voerendaal wijst erop dat een zorgvuldig proces en een lange termijn aanpak simpelweg tijd kosten. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen in Breda is afgelopen nacht een geparkeerd voertuig zwaar beschadigd door een felle brand. De brandweer werd rond 1:15 gealarmeerd en wist met een snelle inzet te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's op het afgesloten terrein. De politie houdt sterk rekening met brandstichting. Agenten hebben vlakbij het hek een steen gevonden en in de auto is een verschrompeld plastic flesje veiliggesteld voor sporenonderzoek. En op parkeerterrein Frontenpark aan de Frontensingel in Maastricht zijn gisteravond twee auto's volledig door brand verwoest. Toen de brandweer rond 11 uur ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al meters hoog uit de voertuigen. De brandweer wist uitbreiding te voorkomen, al liep een derde geparkeerde auto wel flinke hitteschade op. De exacte oorzaak van de brand is nog onbekend. Het bewuste parkeerterrein is de afgelopen jaren al vaker het toneel geweest van autobranden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Kensington and Streets.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor het jaar 2000, Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. En Brian V hadden wij voor je met All We Get.

Nou, de Britse actrice Joanna Pettet is afgelopen dinsdag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de voormalige manager van haar laten weten op Facebook. Ja, en de politie meldt ook dat een zekere Lauren Bennett, dat die vermoedelijk door zelfdoding om het leven is gekomen. En deze Lauren Bennett die is 37 jaar. En dan de afwezigheid van de presentatrice Savannah Guthrie bij het Amerikaanse programma Today heeft niets te maken met de ontvoering van haar moeder Nancy Guthrie. Dat heeft de entertainmentwebsite TMZ gemeld op basis van ingewijden. Ja, volgens de bronnen heeft deze Savannah een paar dagen vrijgenomen om tijd door te brengen met haar gezin. Ja, ze ontbrak vorige week woensdag en donderdag in de ochtendshow. Wat leidde tot speculaties vanwege de nog altijd lopende onderzoek naar de verdwijning van haar moeder. En dan het Rolling Stones nummer Start Me Up uit 1981... was volgens de gitarist Keith Richards 10 jaar lang in de maak, voordat het uiteindelijk uitkwam. De muzikant die moest daaraan denken in gesprek met Zane Lowe van Apple Music over het nieuwe Stones-nummer Some of Us van het aanstaande album. En Some of Us heeft ook een tijd geduurd om te maken. Ja, volgens de 82-jarige rocker is muziek soms net als wijn. Goede wijn is soms beter als het wat langer rijpt. Ja, gisteren werd bekend dat de zangeres Bonnie Tyler, dat die is overleden op 75-jarige leeftijd. Prins William en zijn vrouw Prinses Catherine, die hebben bedroefd gereageerd op het overlijden van Bonnie Tyler. De zangeres die was een icoon voor Wales en raakte met haar buitengewone stem en onvergetelijke muziek miljoenen mensen over de hele wereld. Dat heeft de Prins van Wales op social media dus gisteren geschreven. Inderdaad een prachtige stem. Bonnie Tyler.

Miley Cyrus en Midnight Sky. Daarvoor Bonnie Tyler. Gisteren hebben we dus bekend dat ze op 75-jarige leeftijd is overleden. En dit was haar grootste hit in 1983. The Total Eclipse of the Heart. Ik heb jarige artiesten voor je. Amerikaanse zangeres Jessica Simpson, die wordt vandaag 46 jaar. Colombiaanse actrice Sofia Vergara, die wordt vandaag 54. Miluska Witsenhausen, de Nederlandse presentatrice, die wordt vandaag 41. Diederik Samson, Nederlandse politicus, die wordt vandaag 55. Engelse zanger van Take That, Jason Orange, 56 jaar geworden. Vanmiddag bij Duncan hoor je natuurlijk Everything Changes. Rick Velderhof, de Nederlandse presentator, wordt vandaag 78. Marvis Staples, Engelse-Amerikaanse zangeres van de Staples Singers. Die wordt vandaag 87 jaar. Perry Edwards, Engelse zangeres van Little Mix. Die wordt vandaag 33 jaar. En vandaag is ook jarig. Neil Tennant, de Britse zanger van de Pet Shop Boys. Hij wordt vandaag 72 jaar.

0: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
1: chicken. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
5: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
6: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
5: Fijne vakantie.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Troza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. Israël heeft de Verenigde Staten ingelicht over een mogelijk nieuw Iraans plan om Donald Trump te vermoorden. Dat melden de Wall Street Journal en CNN op basis van anonieme bronnen. Amerikaanse media delen weinig details over de waarschuwing. Het Witte Huis heeft de berichten niet ontkend toen persbureau AFP om een reactie heeft gevraagd. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50e editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens doe jij 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

Lekkere muziek op Radio BNT. De nieuwe van Yodel, Moving to the Sun. Ja, je gaat je waarschijnlijk ook verplaatsen naar de zon vandaag, want zeker hier in Nederland, volop zonneschijn. En hier in het zuiden, temperaturen van 30 graden. Vrienden, wij zeggen welkom.

Ja, Perry Edwards van de Little Mix is vandaag jarig 33 jaar geworden. Je hoorde ze samen met CNCO, Reggaeton Lento. Daarvoor Wolter Kroes. Ja, misschien ga jij vandaag ook wel richting het zuiden. Richting je vakantieadres. En ga je over de Route du Soleil. Van Parijs naar Marseille. Van noord naar zuid door Frankrijk. Ja. En de jaren 70 Bee Gees, Staying Alive. Het is de vrijdag van BNT, 10 juli. Niet zomaar een vrijdag van BNT, want vanmiddag gaan we bekendmaken wie de kaartjes krijgt voor de Formule 1 race in Spa-Francorchamps. Straks bij Tim en bij Duncan kun je nog kans maken. Doe mee met de Formule 1 quiz. Meld je aan via onze socials. Ja, en dan de ME, die heeft in de nacht van gisteren op vandaag ingegrepen in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Na afloop van de WK-wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk. De politie werd onder meer door de onruststokers bekogeld met flessen en eieren. In meerdere Nederlandse steden gingen de fans de straat op na de wedstrijd die Frankrijk won met 2-0. Ja, en op sommige plekken liep het weer uit de hand. Ja, en dan vraag je dan toch af, hoe kan dat? Waarom moet er altijd geweld bij worden gebruikt? En waarom moeten er altijd rellen zijn na zo'n wedstrijd? En dan vinden ze het dan gek dat ze zo'n gedachte krijgen. Ja, en dan verschrikkelijk nieuws in Duitsland. Want een 4-jarig meisje is in de Duitse deelstaat Sachsen afgelopen woensdagmiddag door de hond van het gezin doodgebeten. De politie doet onderzoek naar de rol van haar moeder en een kennis die aanwezig waren tijdens de aanval. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford Terrier. Nou, denk eraan, heb je nog iets te melden? Wil je graag een liedje aanvragen voor In de Top 3? Laat het me weten via radiobnt.nl.

0: Ja, Everything But The Girl Missing uit 1995. Sommieu met Multicolor. En Wham hadden wij voor je met Wake Me Up Before You Go-Go. Even een update van Flitsmeister. Ja, de A79 tussen Heerlen en Maastricht bij 8,4. De N280 Roermond, dat wordt gecontroleerd bij 24,8. De A59 in beide richtingen tussen Breda en Den Bosch bij 112,1. Dan heb ik voor je de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160,6. En als laatste de A27 tussen Almere en Hilversum. In beide richtingen wordt gecontroleerd bij 112,6.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land alleen viel op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: De gemeente Bergen en Voerendaal reageren geïrriteerd op minister Bart van den Brink, die hen in Den Haag op het matje roept wegens te weinig asielopvang. Beide gemeenten weigeren het stempel slechts een jongetje van de klas en benadrukken dat ze juist intensief naar locaties zoeken. Volgens Bergen worden gemeenten onterecht afgerekend op harde quota, terwijl ze al veel Oekraïners opvangen. Voerendaal wijst erop dat een zorgvuldig proces en een lange termijn aanpak simpelweg tijd kosten. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen in Breda is afgelopen nacht een geparkeerd voertuig zwaar beschadigd door een felle brand. De brandweer werd rond 1:15 gealarmeerd en wist met een snelle inzet te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's op het afgesloten terrein. De politie houdt sterk rekening met brandstichting. Agenten hebben vlakbij het hek een steen gevonden en in de auto is een verschrompeld plastic flesje veiliggesteld voor sporenonderzoek. En op parkeerterrein Frontenpark aan de Frontensingel in Maastricht zijn gisteravond 2 auto's volledig door brand verwoest. Toen de brandweer rond 11 uur ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al meters hoog uit de voertuigen. De brandweer wist uitbreiding te voorkomen, al liep een derde geparkeerde auto wel flinke hitteschade op. De exacte oorzaak van de brand is nog onbekend. Het bewuste parkeerterrein is de afgelopen jaren al vaker het toneel geweest van autobranden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Adele en Rumor Has It. Daarvoor lekkere zomerse muziek van Pitbull. En de man die de Voice of Holland heeft gewonnen, Ruben Hillen. Ik zag voorbij komen dat Levi Richters, die gaat stoppen met het kickboksen bij Glory. De 30-jarige vechtsporter die gaat verder als kooivechter. Bij de grootste MMA-organisatie van de Benelux. In september maakt hij daar zijn debuut. Ja, en dan natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk. Die hebben twee bergdorpen met ruim 5000 mensen ingesloten. De gedupeerden die worden naar verwachting vandaag per vliegtuig bevoorraad.

0: Ja, zometeen na 10 uur onze grote vriend, onze Tim van der Weerden. Met onder andere de Formule 1 quiz. Daarna Duncan. En Roger Schepers gaat dus vanmiddag die kaartjes weggeven voor de Formule 1 in Spa-Francorchamps. Ik heb een mooie top 3 voor je. Op 3 gaan we draaien uit de 90's. Eros Ramazzotti, Pio Bella Cosa. Op 2 gaan we draaien. Liedje dat is aangevraagd door Christian. Gisteren van de troon gestoten bij de WK-pool die we op het werk hebben. Ik blijf strijdbaar. Voor in de top 3 AUB Don't Stop Believing van Journey. Fijne dag en groeten aan mijn collega's in Beek, Christian. Dat is Christian, die gaan we draaien op nummer 2. En op 1 gaan we draaien voor Maurice Klaassen. Hij is vandaag jarig, onze Maurice. Hij wordt vandaag 56 jaar. En beste Maurice, namens Robert en Annelies, namens ons hier bij Radio BNT en namens het scooterclubje, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Speciaal voor jou nummer 1 gaan we draaien, Hathaway met What is Love. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. Ga je op vakantie, of was een fijne vakantie. En tot maandag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. Het meisje liep zulke ernstige verwondingen op dat ze ter plekke aan de gevolgen is overleden. Bij hevige bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Een aantal van hen werd levenloos in hun auto teruggevonden. Ze raakten door de vlammenzee ingesloten en slaagden er niet in om op tijd te vluchten, mede doordat verschillende wegen door het vuur waren afgesloten. En Rotterdam maakt zich op voor het Noordzee Jazz Festival. En omdat het dit keer de 50ste editie is, brengt koningin Maxima vanmiddag een bezoek aan het evenement. De eerste festivalgangers zijn intussen in de stad gearriveerd en overnachten op een speciale stadscamping. Grote en ronkende namen dit jaar zijn onder andere John Legend, Burna Boy en Nile Rodgers. Het weer nog. Het noorden begint grijs met laaghangende bewolking, maar op andere plekken schijnt de zon. Het is vrij warm met temperaturen die oplopen van 22 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Ook het weekend verloopt zonnig en zomers. In het zuiden kan het kwik oplopen naar zo'n 30 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Tim van der Weerden.
6: Je kunt het weekend bijna ruiken. Ik sleep je door de laatste loodjes van je werkweek heen met de Bauza naar Inner City.

één van de grootste zomerhits van dit jaar. De voetjes van de vloer op de vrijdagochtend met de Bauza. Je hoorde Magnetic. Welkom bij Radio BNT. Ik ben Tim, aangenaam. Het weekend staat voor de deur. Misschien begint voor jou vanmiddag ook wel de zomervakantie. Ga je lekker weg of blijf je thuis dit jaar? Nou, als je dan in Nederland blijft, dan ga je er misschien nog wel een dagje tussenuit. Ik heb even voor je gecheckt wat dan de populairste uitjes in eigen land zijn. De Efteling in Kaatsheuvel bijvoorbeeld is populair, maar ook Safari Park, de Beekse Bergen en Gaia Zoo in Kerkrade staan hoog op de lijstjes bij mensen. En ook de grachten in Giethoorn en een fietstocht door de Veluwe komen bij veel mensen in de plannen voor. Dus als je de drukte wilt mijden komende zomer, dan zijn dat nou net niet de plekken waar je naartoe wilt gaan. Bij Radio BNT hoor zometeen Maxi Priest en Criss Cross Amsterdam naar A.

van Cochon. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio BNT.

Hey, heb jij al groots ingeslagen? De zonnebrand heb ik het dan over. Het wordt weer snikheet dit weekend. Hoe heet het precies wordt, hoor je zo meteen. En ook Temin Pala en Guus Meeuwis staan voor je klaar naar Charlie.

0: Tame Impala bij Radio BNT en Dracula. Als je hebt opgegeven voor de tickets voor Spa-Francorchamps, hou dan je telefoon goed in de gaten, want zometeen ga ik weer iemand bellen voor een nieuwe editie van de Formule 1 quiz. Eerst even kijken naar het weer. Veel zon. Het blijft droog en de temperatuur die stijgt vanmiddag naar 29 en plaatselijk zelfs 30 graden. Ook morgen een zonovergoten dag en dan wordt het nog warmer dan vandaag. Dan kan het zelfs 32 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De gemeente Bergen en Voerendaal reageren geïrriteerd op minister Bart van den Brink, die hen in Den Haag op het matje roept wegens te weinig asielopvang. Beide gemeenten weigeren het stempel slechts een jongetje van de klas en benadrukken dat ze juist intensief naar locaties zoeken. Volgens Bergen worden gemeenten onterecht afgerekend op harde quota, terwijl ze al veel Oekraïners opvangen. Voerendaal wijst erop dat een zorgvuldig proces en een lange termijn aanpak simpelweg tijd kosten. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen in Breda is afgelopen nacht een geparkeerd voertuig zwaar beschadigd door een felle brand. De brandweer werd rond 1:15 gealarmeerd en wist met een snelle inzet te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's op het afgesloten terrein. De politie houdt sterk rekening met brandstichting. Agenten hebben vlakbij het hek een steen gevonden en in de auto is een verschrompeld plastic flesje veiliggesteld voor sporenonderzoek. En op parkeerterrein Frontenpark aan de Frontensingel in Maastricht zijn gisteravond twee auto's volledig door brand verwoest. Toen de brandweer rond 11:00 ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al meters hoog uit de voertuigen. De brandweer wist uitbreiding te voorkomen, al liep een derde geparkeerde auto wel flinke hitteschade op. De exacte oorzaak van de brand is nog onbekend. Het bewuste parkeerterrein is de afgelopen jaren al vaker het toneel geweest van autobranden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: En Andy Grammer bij Radio BNT en The Thing I Love.
1: Met BNT naar de Formule 1.
0: De laatste dag dat je kans maakt op die felbegeerde tickets hier bij Radio BNT. Vanmiddag bij de middagshow met Roger Schepers. Dan weten we wie er vandoor gaat met die twee tickets voor Spa-Francorchamps, de Formule 1 in België. Misschien is dat Ralf uit Landgraaf wel. Goedemorgen, Ralf.
2: Goedemorgen.
0: Jij dacht, daar moet ik bij zijn.
2: Nou, ik dacht vooral, ja, daar moet ik bij zijn, ja.
0: Ja.
2: Ik heb er geen verstand van, maar ik wil er wel bij zijn.
0: Ah, je hebt geen verstand van de Formule 1, dus de Formule 1-quiz wordt nog een uitdaging.
2: Dat wordt zeker een uitdaging.
0: Ja. Nou, ik ga je het principe uitleggen. Twee van de drie vragen moet je minimaal goed hebben. Drie vragen dus over de Formule 1. Twee open vragen en één meer keuzevraag. En aan jou de taak om dus minimaal twee vragen goed te hebben. Ben je er klaar voor, Ralf?
2: Zeker.
0: We gaan spelen.
1: De Formule 1 quiz.
0: Komt-ie. Vraag nummer 1. In welke Nederlandse badplaats wordt binnenkort de laatste Grand Prix van Nederland verreden? Dat moet toch een makkie zijn, zou je zeggen.
2: Ja, daar hoef je geen verstand voor te hebben. Zandvoort.
0: Zandvoort, zeg jij. Dat is goed. Lekker bezig, Ralf. Dan een meerkeuzevraag. Vraag nummer 2. Wat is de apex van een bocht? Is dat A, het kortste binnenste puntje van de bocht waardoor de coureur naartoe stuurt? De achterspoiler van de auto is antwoord B. Of C, de snelheid waarmee je de pitstraat inrijdt? Dus wat is de apex van een bocht? Is dat A, het kortste binnenste punt van de bocht waar de coureur naartoe stuurt? B, de achterspoiler van de auto? Of C, de snelheid waarmee je de pitstraat inrijdt? Wat denk jij?
2: Ik denk de achterkant.
0: Denk de achterspoiler van de auto, antwoord B.
2: De apex. Moet je de apex halen? Dat heb ik wel eens gehoord. Ik denk toch de bocht.
0: Jij denkt de bocht, antwoord A.
2: Ja.
0: Dat is een goede switch, Ralf. Helemaal goed, dat klopt inderdaad. Het binnenste puntje van de bocht, dat is de apex. Nou, je bent dus sowieso al door naar die finale pool van vanmiddag. Maar we spelen voor de vorm ook nog even vraag nummer 3. Kijken of je die ook goed hebt. Welke ervaren Spaanse tweevoudig wereldkampioen die rijdt decennia mee en zit momenteel in de groene Aston Martin? De voor- en achternaam van de coureur.
2: Fernando Alonso?
0: Ja, natuurlijk. En dan zegt Ralf ook nog, ik heb geen verstand van de Formule 1. En heeft gewoon 3 van de 3 vragen goed, man.
2: Ja, dan waren het hele goede vragen.
0: Ja, nou ja, of het geluk was gewoon aan je zijde, Ralf.
2: Ja, dat kan ook nog, ja.
0: Jij gaat door naar de finale pool van vanmiddag tussen 4 en 6 bij de Radio BNT Middagshow met Roger. Hij trekt 1 loodje van alle quizwinnaars van de hele week eruit. Staat jouw naam erop en belt hij jou op, dan ga je er vandoor met 2 tickets voor Spa-Francorchamps, de Formule 1 in België. Hoe tof zou dat zijn?
2: Ja, dat zou wel fantastisch zijn.
0: Wie zou je mee gaan nemen als het zover komt, Ralf?
2: Mijn vrouw, die heeft meer verstand van Formule 1 dan dat ik.
0: Oh ja? Oh, dus eigenlijk hadden we de quiz met haar moeten spelen dan.
2: Ik had
0: het niet goed. Ja, precies. Zegt hij vol overtuiging. Ja, hartstikke goed. Ralf, vanmiddag hoor je of jij de gelukkige winnaar bent. Ik wens je alvast een fijn weekend.
1: Ook kans maken op tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps? Meld je nu aan voor de Formule 1-quiz via de Instagram of Facebookpagina van Radio BNT. En maak kans. Radio BNT.

Davina Michel bij BNT in Heartbeat. Daarvoor ook gedraaid Enrique Iglesias en Escape. En daar weer voor speelde ik de Formule 1 quiz met Ralf. Die zei dat hij geen verstand had van de Formule 1. Maar hij had zomaar wel 3 van de 3 vragen goed. Ongelooflijk. Hij dus naar de finale pool vanmiddag bij Roger Schepers tussen 4 en 6. Dan gaat hij 1 naam van alle quizwinnaars van de hele week eruit trekken. En diegene gaat er vandoor met 2 tickets voor Spa-Francorchamps, de Formule 1 in België. Wil jij dat nou ook? Kans maken op die tickets. Geef jezelf dan nog heel snel even op via de Facebook of de Instagram van Radio BNT. Vanmiddag bij Duncan. De laatste kans om je te kwalificeren voor die finale pool.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
7: De lage waterstanden zijn een ramp voor vissen. Tot die conclusie komt Margriet Schoor. Zij is adviseur van Rijkswaterstaat. Door de aanhoudende droogte zijn zowel kleinere plassen als de grote rivieren de afgelopen tijd meters gedaald. Dit zorgt voor grote problemen bij vislarven. Normaal gesproken groeien zij rustig op in de geulen langs de zijkanten van een rivier, maar door de extreme daling zijn ze nu aangewezen op wild en gevaarlijk water. De droogte zorgt ook voor meer problemen. Eerder meldde Omroep Gelderland al dat er kaders afbrokkelen door het acute watertekort. Er is meer duidelijkheid over het tolvignet dat België wil invoeren. Uit de plannen blijkt dat het digitale vignet op 1 mei volgend jaar moet ingaan. Buitenlandse automobilisten, waaronder veel Nederlanders, krijgen te maken met verschillende tarieven. Ook wordt het mogelijk een dagvignet te kopen. De Belgische regering wil hiermee de staatskas spekken via de tienduizenden buitenlanders die dagelijks door het land rijden. Bijna de helft van alle gereden kilometers op Belgische snelwegen wordt afgelegd door buitenlandse voertuigen. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is woensdagmiddag een drama gebeurd. Een 4-jarig meisje is daardoor de hond van het gezin doodgebeten. Het kind was aan het eind van de middag met het dier aan het spelen in een appartement in de plaats Droza toen de hond plotseling aanviel. Omstanders schoten direct de hulp en probeerden het dier nog weg te trekken, maar die pogingen waren tevergeefs. En in het Belgische Strombeek heeft een grootmoeder per ongeluk een wildvreemd kind meegenomen van de kinderopvang in plaats van haar eigen kleinzoon. Zodra de fout aan het licht kwam, werd er direct een alarmboodschap verspreid via het lokale buurtinformatienetwerk. Hoewel het incident met een zesser is afgelopen, heeft de kinderopvang aangekondigd de huidige procedures nog eens goed na te lopen. Het weer tenslotte. Vanmiddag komt in heel het land de zon door, al zijn er in het noorden ook wat stapelwolken. Het is droog vandaag en de temperaturen lopen uiteen van rond de 24 graden in het noorden tot zo'n 30 graden in het zuiden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week, Tim van der Weerden.
8: Met zometeen de man die heel goed kan zwemmen, maar zingen kan die ook.

Wat een goede muziek maakt hij toch, hè? Teddy Swims bij BNT en Mr. Know It All. Zometeen de artiest hier op de radio waar je misschien wel je grootste angst mee deelt. Wie dat is en wat die angst dan precies is, dat hoor je zometeen na de zomerse track van Zurp. En eerst is dit Free met...

0: Armin van Buuren en I Need You bij Radio BNT. Ja, je zou denken dat iemand die voor honderdduizenden mensen staat, zoals Armin van Buuren, nergens bang voor is. Toch heeft Armin misschien wel dezelfde grootste angst als jij. Elke keer als hij daar ligt, in die stoel, en hij ziet dat licht en de mensen boven hem bezig, dan staat het zweet hem tot in zijn bilnaad. Armin heeft namelijk een enorme fobie voor de tandarts. Dus mocht jij de volgende keer in de stoel liggen bij de tandarts en er ook een vreselijke hekel aan hebben, denk dan maar even aan Armin van Buuren, een grote artiest. Die heeft er net zo'n hekel aan als jij.
1: Radio BNT.
2: De zomer is

0: De beste hits en classics hoor je hier bij Radio BNT met Celine Dion en I'm Alive. Radio BNT weerupdate voor je. Het blijft droog en de temperatuur die stijgt vanmiddag naar 29, plaatselijk zelfs 30 graden. Morgen een zonovergoten dag, dan opnieuw en dan nog een schepje erbovenop. Dan wordt het nog warmer dan vandaag, 32 graden maximaal.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De gemeente Bergen en Voerendaal reageren geïrriteerd op minister Bart van den Brink, die hen in Den Haag op het matje roept wegens te weinig asielopvang. Beide gemeenten weigeren het stempel slechts een jongetje van de klas en benadrukken dat ze juist intensief naar locaties zoeken. Volgens Bergen worden gemeenten onterecht afgerekend op harde quota, terwijl ze al veel Oekraïners opvangen. Voerendaal wijst erop dat een zorgvuldig proces en een lange termijn aanpak simpelweg tijd kosten. Bij een autobedrijf aan de Veldsteen in Breda is afgelopen nacht een geparkeerd voertuig zwaar beschadigd door een felle brand. De brandweer werd rond 1:15 gealarmeerd en wist met een snelle inzet te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere auto's op het afgesloten terrein. De politie houdt sterk rekening met brandstichting. Agenten hebben vlakbij het hek een steen gevonden en in de auto is een verschrompeld plastic flesje veiliggesteld voor

En op parkeerterrein Frontenpark aan de Frontensingel in Maastricht zijn gisteravond twee auto's volledig door brand verwoest. Toen de brandweer rond 11 uur ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al meters hoog uit de voertuigen. De brandweer wist uitbreiding te voorkomen, al liep een derde geparkeerde auto wel flinke hitteschade op. De exacte oorzaak van de brand is nog onbekend. Het bewuste parkeerterrein is de afgelopen jaren al vaker het toneel geweest van autobranden. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

TNT op de vrijdagochtend met Shakira. Je hoorde Zoo. Hey, hoe is de kamertemperatuur bij jou binnen? Is het een beetje te doen omdat je een airco hebt? Of is het veel te heet en drijf je van je stoel af? Er is een nieuwe oplossing om met dit soort warme dagen de hitte buiten te houden. En nee, het is geen airco. Wat het dan wel is, hoor je zometeen op Radio BNT. Eerst Van Velzen, dit is Baby Get

Mr. Big en Wild World bij BNT. Kun je er goed tegen of ga je bijna van je stokkie met deze warme dagen? De ene na de andere hittegolf die komt gratis en voor niets naar je toe deze zomer, hè? Ja, en wat doe je dan om het zo cool mogelijk te houden binnen? Misschien wel de zonneschermen of de rolluiken omlaag, of hou je alle gordijnen potdicht? Ja, dat helpt allemaal niet genoeg, hè? Maar er is licht aan het einde van de tunnel, gelukkig maar. Nieuwe, slimme ramen. Volgens onderzoeksorganisatie TNO hebben ze een heel dun laagje coating, die ramen. En dat moet dan de temperatuur van het raam herkennen. Daardoor kunnen ze schakelen bij verschillende temperaturen. En de onderzoekers die hebben getest en wat blijkt, de kamertemperatuur die daalde met wel 5 graden. Ja, dus binnenkort geen run meer op airco's, maar op nieuwe slimme ramen.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh
4: yeah. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar 2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar 3 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Hier had jouw reclame kunnen zitten. Adverteer vandaag nog op Radio BNT. Kijk op radiobnt.nl en klik op adverteren. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Gelukkig is het gisteren niet al te erg uit de hand gelopen. Dat zegt justitieminister David van Weel vandaag, na de onrust in een aantal steden, na de verloren kwartfinale van Marokko tegen Frankrijk. Toch is hij niet tevreden. Nee, elk geweld is te veel. Hij vindt het jammer dat de ME in een aantal steden moest worden ingezet. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week, Tim van der Weerden.
9: Je hebt hem bereikt, vrijdagmiddag. Ik maak hem zo meteen nog wat beter van.

Taylor Swift en Apple Light bij BNT. Hey, hoe gaat het daar? Zit je in de laatste loodjes van je werkweek of ben je al lekker vrij? Misschien ben je wel onderweg naar je vakantieadres, zou ook zomaar kunnen. Goed dat je luistert naar Radio BNT. En hoe dan ook, met Radio BNT wordt je vrijdagmiddag nog fijner. Samuel Welten komt eraan naar Usher.

0: Radio BNT met Samuel Welt en Alles Kan Kapot.
1: Met BNT naar de Formule 1.
0: Als je nog niet hebt opgegeven, dan is dit je allerlaatste kans. Ga naar de Facebook of de Instagram van Radio BNT. Laat daar onder één van de Formule 1 berichten weten dat je graag naar Spa-Francorchamps toe zou willen gaan. En wie weet belt Duncan je vanmiddag tussen 1 en 4 met de allerlaatste Formule 1 quiz. 3 vragen over de Formule 1. Heb je er 2 of 3 van de 3 goed? Dan kwalificeer je jezelf voor vanmiddag de finale ronde bij Roger, de BNT middagshow tussen 4 en 6. Hij trekt dan 1 loodje eruit met de naam en telefoonnummer erop van 1 van de quizwinnaars van afgelopen week. En als dat jouw naam en telefoonnummer is, dan kom je misschien wel in de uitzending en win jij die 2 tickets voor Spa-Francorchamps. Dit zijn Calvin Harris en Disciples.

0: Volta en Olivia Newton-John bij Radio BNT. En you're the one that I want. Ben je nog een beetje aan het volgen, het WK-voetbal? Het is wel nu echt spannend, hè, richting de eindstrijd. Met de kwartfinales gisteren dan al Frankrijk tegen Marokko. Vanavond Spanje tegen België op het menu. Hoe sta je ervoor in je WK-pool? Lig je nog een beetje op schema om er met die winst vandoor te gaan? Of is voor jou meedoen belangrijker dan winnen? Nou ja, ik was heel fanatiek met het invullen. Heb er echt een sport van gemaakt. Echt 3 uur lang voor gezeten. En ik ging heel erg lekker in de poolfase, moet ik zeggen. Ik deed in 3 WK-pools, doe ik mee. En daar stond ik in alle 3 heel erg bovenaan. Maar ja, het is heel erg onvoorspelbaar geworden in de knock-outfase, zullen we maar zeggen. Dus ik ben een beetje afgezakt in de rangschikking. Maar ja, weet je, uiteindelijk blijft het wel zo. Meedoen is belangrijker dan winnen. Van het WK voetbal van 2026 terug naar het EK van 2021. Toen was dit het themanummer. Martin Garrix samen met Bono and the Edge van U2. We Are The People hoor je nu op de vrijdagmiddag van BNT.
1: A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire. Sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you.

0: een lekker weertje om te flirten op het terras. En dan kun je altijd zeggen, just a flirt, Miss Montreal. Radio BNT weerupdate. Het blijft droog en de temperatuur die stijgt vanmiddag naar 29, plaatselijk zelfs 30 graden. Ook morgen een zonovergoten dag en dan wordt het nog warmer dan vandaag. Dan kan het zelfs 32 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Automobilisten in Limburg moeten de komende 12 dagen rekening houden met flinke verkeershinder. Vanaf vanavond 9 uur gaat de snelweg A73 richting het zuiden gefaseerd op slot. Tussen de knooppunten Tiglia bij Tegelen en het Vonderen bij Echt. Rijkswaterstaat vervangt de komende periode 10 kilometer asfalt en vangrail en brengt nieuwe wegmarkeringen aan. De werkzaamheden duren tot woensdagochtend 22 juli. Tegelijkertijd gaat ook de N297 bij Borren deels dicht. Als het aan de Belgische regeringen ligt, moeten buitenlandse automobilisten vanaf mei 2027 een tolvignet aanschaffen om op de Belgische wegen te rijden. Dit blijkt uit een gelekt voorstel waarin de tarieven variëren op basis van de CO2-uitstoot van de auto. Een vignet voor 10 dagen gaat tussen de 12 en 15 euro kosten. De maatregel moet de Belgische schatkist jaarlijks 200 miljoen euro opleveren. Het Nederlandse kabinet heeft al aangekondigd te gaan kijken of het vignet nog tegengehouden kan worden. En het RIVM activeert vanaf morgenochtend 8 uur het nationaal hitteplan voor het zuiden, midden en oosten van het land, waaronder dus Limburg en Brabant. Het KNMI verwacht de komende dagen tropische temperaturen van lokaal boven de 30 graden en een hoge zonkracht. Het plan is bedoeld om mantelzorgers en zorgpersoneel extra alert te maken op de risico's van de aanhoudende warmte voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Jackers Almers, Another and Talk to You. Op Radio BNT richting het weekend. Voor veel voetballers is een droom uitgekomen natuurlijk. Een droom in vervulling gegaan om mee te spelen met het WK voetbal. Maar ook voor veel artiesten is dat het geval. Dit jaar namelijk 3 openingsceremonies. Omdat het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico is. En dus ook extra veel artiesten die op die 3 openingsceremonies mochten optreden. En hij mocht dat in eigen land doen. Voorafgaand aan de eerste wedstrijd in Canada, toen stond hij op de middenstip. Prachtig te zingen, het was loopzuiver, ondanks

0: Café.
1: De zomer is aan.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi,
3: nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is de afgelopen dagen niet stilgevallen, ondanks de aanvallen op schepen. Dat blijkt uit data van AXS Marine. Door de Zeestraat voeren deze week iedere dag tientallen schepen. Het aantal ligt nog wel veel lager dan voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan in het noorden en zuiden van Nederland. Het RIVM heeft dat vandaag besloten in overleg met het KNMI. Het plan geldt in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland en Overijssel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Duncan
6: Vreugd. Oh ja, vanmiddag is de laatste Formule 1-quiz die we gaan spelen. En vanmiddag bij Rosé gaan de tickets eruit.

0: Radio B Entertainment, BB Rexha en Faithless, New Religion en Let's Go Holy Yes, Something op Radio BNT. Het is je vrijdagmiddag, die fijne vrijdagmiddag net voor de zomervakantie. Gaat die beginnen voor je of moet je toch nog volgende week werken? Hoe dan ook, het is de vrijdag van Radio BNT met ook kans op prijzen.
1: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
0: Zojuist bij Tim nog gespeeld de Formule 1 quiz en deze middag bij mij de laatste keer voordat we de tombola induiken. Vanmiddag in de middagshow na vieren gaat Roger iemand bellen die hij blij gaat maken met de tickets voor Spa-Francorchamps. Nou, als je denkt, ja, maar ik wil ook naar de Formule 1 komend weekend in België, volgend weekend. Dat kan, heel simpel. Als je deze middag nog één keer meedoet bij mij met de Formule 1 quiz, meld je nog even aan via Facebook of Instagram, @radioBNT. Of stuur Formule 1 via radiobnt.nl. Radio BNT. En als je dat nu nog doet, dan bel ik je deze middag misschien nog wel om de Formule 1 quiz met je te spelen. Ondertussen ook gewoon de BNT-werkdag met de beste hits en classics. Snelle

Mine. Paul McCartney en Michael Jackson maakten in de 80s The Girl Is Mine. Het antwoord kwam daarop in de 90s. BNT. Van Brandy en Monica, The Boy Is Mine op Radio BNT. Snelle en maand daarvoor en blijven slapen. Het is de vrijdag van Radio BNT, de BNT-werkdag met ABBA zometeen, Super Trooper. En eerst hoor je The Wanted en hetgeen de receptioniste zegt als je je zaad hebt gedoneerd. I'm

0: TNT met Sabrina Carpenter en Taste. Abba hoorde je ook. En Super Trooper. De BNT Werkdag, meer hits in de middag. Onderweg naar misschien wel je vakantie. Of ben ik dan iets te voortvarend? Nou, de zomervakantie gaat wel officieel van start. Dat gaat het straks nog even volhouden. En het gaat ook van start met prachtig weer. Vandaag al zo'n 29 à 30 graden. In het weekend en tijdens het eerste deel van volgende week is het dagelijks zonnig en tropisch warm. Maximaal van 31 tot 34 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Automobilisten in Limburg moeten de komende 12 dagen rekening houden met flinke verkeershinder. Vanaf vanavond 9 uur gaat de snelweg A73 richting het zuiden gefaseerd op slot. Tussen de knooppunten Tiglia bij Tegelen en het Vonderen bij Echt. Rijkswaterstaat vervangt de komende periode 10 kilometer asfalt en vangrail en brengt nieuwe wegmarkeringen aan. De werkzaamheden duren tot woensdagochtend 22 juli. Tegelijkertijd gaat ook de N297 bij Borren deels dicht. Als het aan de Belgische regeringen ligt, moeten buitenlandse automobilisten vanaf mei 2027 een tolvignet aanschaffen om op de Belgische wegen te rijden. Dit blijkt uit een gelekt voorstel waarin de tarieven variëren op basis van de CO2-uitstoot van de auto. Een vignet voor 10 dagen gaat tussen de 12 en 15 euro kosten. De maatregel moet de Belgische schatkist jaarlijks 200 miljoen euro opleveren. Het Nederlandse kabinet heeft al aangekondigd te gaan kijken of het vignet nog tegengehouden kan worden. En het RIVM activeert vanaf morgenochtend 8 uur het nationaal hitteplan voor het zuiden, midden en oosten van het land, waaronder dus Limburg en Brabant. Het KNMI verwacht de komende dagen tropische temperaturen van lokaal boven de 30 graden en een hoge zonkracht. Het plan is bedoeld om mantelzorgers en zorgpersoneel extra alert te maken op de risico's van de aanhoudende warmte voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Counting Crows, Accidentally in Love and Maroon 5 met Cardi B en Girls Like You. Heb je al een week vrijgenomen in de week dat GTA uit gaat komen? Eindelijk komt er weer een nieuwe versie van Grand Theft Auto. Misschien kun je nog wel herinneren wat je favoriete radiostation was in de auto in GTA als je dat spel zat te spelen. Had je echt radiostations met waanzinnige muziek? Zo had je ook in die videogame KDST. Dat was het fictieve radiozender waar onder andere deze plaat vaak voorbij kwam. Toto, hoor je nu op BNT? Hold the line.

Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week.

Summer Holidays Loading met Radio BNT. Op je vrijdag Blue Cantrell hoorde je Brave Robert van Hemert en Robert, moet je mij horen, Robert van Hemert. Helemaal internationaal. Robert van Hemert en Donnie bedoel ik. Mooi dat nou hoorde je op Radio BNT. Het zou John, maar je zo meteen Eliza Doolittle gaat horen. Een nieuwe vertaalvraag ga ik met je spelen. En eerst hoor je Nice to Meet Ya. Dit is Miles Smith voor BNT. Love.

0: dance all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. Dit is Radio BNT, een nieuwe opgave.
2: De vertaalvraag.
1: In de vertaalvraag, ik zoek titel en artiest van de plaat die ik zo meteen na 2 uur ga draaien. Aan jou is de opgave om te raden om welke plaat het gaat aan de hand van de vertaling. Dit is die vertaling. Wanneer je wereld is ingestort en je ergens naartoe moet vluchten. Wanneer je op zoek bent naar een antwoord en de wereld nee zegt. Houd dan gewoon vast aan je ziel en laat die niet weglopen. Want de liefde zal de dag redden. Enig idee over welke track dit gaat? Je mag het insturen als je een idee hebt. Of als je een gokje wil wagen via radiobnt.nl. Klik op sturen heb je en let me know wat je denkt dat het is. Draait de desbetreffende plaats zometeen na 2 uur. Na onder andere deze leuke van Eliza Doolittle. Pack up.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe.
6: Geeft ruimte.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines... in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie... dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán... die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups... zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland... De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week de vertaalvraag.
14: Daar zaten we ook nog in met deze opgave. Wanneer je wereld is ingestort en je ergens naartoe moet vluchten. Wanneer je op zoek bent naar een antwoord en de wereld nee zegt. Houd dan gewoon vast aan je ziel en laat die niet weglopen. Want de liefde zal de dag redden.
1: Duncan Fresh.
14: Ah, Rob had dat onder andere goed. Het ging inderdaad in de vertaalvraag om Love Will Save the Day van Whitney Houston.

Sinna, Donnie, waar blijf je nou? En Whitney Houston, Honey, Love Will Save the Day. Het was het goede antwoord in de vertaalvraag van vandaag. Hey, vrijdagmiddag, dit is BNT onderweg naar de Formule 1 quiz. Wil je zo meteen meedoen en kans maken op tickets voor Spa-Francorchamps? Dan stuur even Formule 1 nu naar radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en stuur Formule 1 deze kant op. Speel je zo meteen wellicht wel de Formule 1 quiz. Na

0: Cursor, I Won't Let The Sun Go Down On Me. Nou, de zon die volop gaat schijnen ook komend weekend, hè. Richting de 34 graden. Lekker zeg. En volgende week heb je misschien al helemaal iets om naar uit te kijken. Je had zojuist Formule 1 kunnen appen om mee te kunnen doen aan de laatste Formule 1 quiz van deze week. We gaan hem namelijk nu doen. En als diegene alles goed weet te beantwoorden, in ieder geval 2 van de 3... dan gaat diegene in de middagshow vanmiddag gewoon nog kans maken.
1: Radio BNT, de Formule 1 quiz.
0: Daar gaan we voor de allerlaatste keer deze week. We spelen de Formule 1 quiz. Als je hem goed doorstaat, dan kom je in de tombola voor deze vrijdagmiddag. En vanmiddag in de middagshow kun je dan gebeld worden om blij gemaakt te worden met die tickets voor Spa-Francorchamps. Dat lijkt me ook al iets voor Sanne. Die heb ik namelijk teruggebeld als deelnemer aan deze mooie quiz. Wat is je reden, Sanne, om mee te doen en die tickets te winnen?
2: Ja, ik ben enorm Max Verstappen-fan. Dus ja, het lijkt me wel leuk om hem live in actie te zien, ja.
0: Oh ja, nou ja, dat lijkt me op zich wel een goede reden, inderdaad. Hey, zullen we gewoon gaan beginnen met de quiz?
2: Laten we het proberen, ja. Dat is goed.
1: De Formule 1-quiz.
0: Dan volgt nu vraag 1. Op welk legendarisch circuit werd in 1950... de allereerste officiële Formule 1-race uit de geschiedenis gereden? 1950.
2: Volgens mij is dat Monaco...
0: Nee. Het was Silverstone destijds, geen Monaco. Betekent wel dat je de eerste vraag fout hebt, Sanne. Je moet de volgende 2 sowieso goed hebben. Op naar vraag 2 dan, een ABC. Misschien is dat beter te doen. Wat is graining op een Formule 1-band? Graining. Is dat A, de band is splinternieuw? B, stukjes rubber die loslaten en aan het loopvlak kleven... wat zorgt voor minder grip? Of C, een lekke band door vuil op de baan?
2: Dat is sowieso antwoord B.
0: Ja, dat is ook sowieso goed. Inderdaad, stukjes rubber die loslaten en zorgen voor minder grip. Nog 1 vraag, Sanne. Zet je schrap, want deze moet goed zijn. Wil je een kans maken op de tickets? Vraag 3. Wat krijgt de coureur die tijdens de race de allersnelste raceronde klokt... mits hij in de top 10 eindigt?
2: Dan krijg je een extra punt, geloof ik.
0: Ja, dan krijg je een extra punt. En dat was goed. Dat betekent dat je 2 van de 3 vragen goed hebt... en dat je gewoon door bent. We kunnen jou in de tombola gaan gooien deze vrijdagmiddag. En dan kan het zijn dat je straks in de middag zo gebeld gaat worden door Roger... om blij gemaakt te worden met die tickets, Sanne.
2: Ja, super. Ik ga het wel horen dan vanmiddag.
0: Ja, zo is het. Hey, ik wens je veel succes en alvast een fijn weekend ook, hè.
2: Fijn weekend.
0: Joe,
2: hoi.
1: Ook kans maken op tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps? Meld je nu aan voor de Formule 1-quiz via de Instagram of Facebookpagina van Radio BNT. En maak kans. Radio BNT.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Radio BNT met Sharkings and Beautiful Girls op de radio. Alex Horn daarvoor. Ordinary Inc. speelde de Formule 1 quiz. Het was de laatste van deze week. Mocht je hebben meegedaan, dan luisteren vanmiddag in de middagzone. Gaan we ze weggeven. De tickets voor Spa-Francorchamps. Ze gaan eruit deze middag. Zometeen ook Bruno Mars, Marry You. Het regionieuws komt eraan. En even kijken naar het weer. Het is zomers zonnig zomerweer, 29 à 30 graden. Dit weekend wordt nog een stukje warmer. Zo zien we morgen 32 graden, zondag 33 graden, maandag 32... en er zijn zelfs uitschieters lokaal mogelijk tot 34 graden. Geniet ervan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Automobilisten in Limburg moeten de komende 12 dagen rekening houden met flinke verkeershinder. Vanaf vanavond 9 uur gaat de snelweg A73 richting het zuiden gefaseerd op slot tussen de knooppunten Tiglia bij Tegelen en het Vonderen bij Echt. Rijkswaterstaat vervangt de komende periode 10 kilometer asfalt en vangrail en brengt nieuwe wegmarkeringen aan. De werkzaamheden duren tot woensdagochtend 22 juli. Tegelijkertijd gaat ook de N297 bij Borren deels dicht. Als het aan de Belgische regeringen ligt, moeten buitenlandse automobilisten vanaf mei 2027 een tolvignet aanschaffen om op de Belgische wegen te rijden. Dit blijkt uit een gelekt voorstel waarin de tarieven variëren op basis van de CO2-uitstoot van de auto. Een vignet voor 10 dagen gaat tussen de 12 en 15 euro kosten. De maatregel moet de Belgische schatkist jaarlijks 200 miljoen euro opleveren. Het Nederlandse kabinet heeft al aangekondigd te gaan kijken of het vignet nog tegengehouden kan worden. En het RIVM activeert vanaf morgenochtend 8 uur het nationaal hitteplan voor het zuiden, midden en oosten van het land, waaronder dus Limburg en Brabant. Het KNMI verwacht de komende dagen tropische temperaturen van lokaal boven de 30 graden en een hoge zonkracht. Het plan is bedoeld om mantelzorgers en zorgpersoneel extra alert te maken op de risico's van de aanhoudende warmte voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Het kost wat moed, hè, om een grote muzieklegende een mailtje of een appje of een telefoontje te doen en dan met de vraag: goh, mogen we jouw plaat, waar jij zo ongelooflijk veel bloed, zweet en tranen in hebt zitten, gewoon hergebruiken, een nieuwe versie van maken? Dat was de vraag die Blue stelde aan Stevie Wonder. Stevie hoefde niet heel lang na te denken. Die dacht: Blue, In The Zeros, groot bandje, leuke sound. Weet je wat, dat mogen ze doen. Ze mogen mijn track coveren, maar dan moeten ze ook met mij de studio in. En zo geschieden Blue en Stevie Wonder samen op Science.

0: à l'instant, Stevie.
1: Ayo, big wave. Tell them I come.

0: Think That Everything Changes. Justin Wellington hoor je ook. Aiko, Aiko.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Het is je vrijdagmiddag en zometeen gaan we hem nog één keer doen deze week. Het Radio BNT. De Radio BNT Takeover komt eraan. Zometeen na drieën. Rond 3:10 is de radio weer 20 minuten lang van jou. En waar heb je zin in? Wat zou je graag willen horen? Misschien voor jezelf, misschien voor je collega's, een familielid. Is er iemand jarig? Je mag het doorsturen deze kant op radiobnt.nl. Laat maar weten wat jij zou willen horen zometeen in de Takeover. Dan ga ik dat zometeen voor je draaien naar Savri Duo. Die plaat met alleen maar drums. Play the live hoor je zometeen. En dit is Passenger op Radio BNT. The Wrong Direction.

0: 20.
1: De zomer is aan. Oh, oh,
0: oh. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS Internet.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000.
10: Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. Burgemeester Esther Westijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers te komen. Ze kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag. Onder andere op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli. In het noorden van Keulen is vandaag een grote bom uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt het stadsbestuur. Het gaat om een Amerikaanse bom van zo'n 500 kilo. De directe omgeving, waar ook een kinderziekenhuis ligt, is ontruimd. De evacuatie treft 4300 mensen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
13: Duncan Fresh. Met zometeen de takeover is onderweg naar Just Stay, Jack Style en John, Turn the Lights Off en Safri Duo.

0: Just Stay, Jack Staal en John. Turn the lights off op BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Laten we er maar gaan beginnen. Het is zo goed als 3:10. De komende 20 minuten is de radio 20 minuten lang dus van jou. En wat wil je horen op Radio BNT? Waar heb je zin in? Zo net voor dat fijne weekend. Misschien wel net voor de zomervakantie gaat beginnen voor je. Wat kan ik voor je draaien op Radio BNT? Je mag het laten weten via de WhatsApp. En die bereik je via radiobnt.nl. Klik daarop stuur een appje. Today Ferry al voor de Pretenders en Don't Get Me Wrong.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

stuur jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT Takeover.

ook een waanzinnige plaat. Hè? Deze van Alita Adams, Window of Hope, werd aangevraagd in de takeover vandaag door Chantal. Mag Alita Adams op voor de kantoortuin al hier? We luisteren gezellig mee. Groetjes van Chantal bij deze gedraaid. Dus Chantal, wees een fijne vrijdag. Wesley is in zijn vrachtwagen onderweg naar huis. Kan Tino Martin aan? Nou, die draaien er ook met de Mart Hoogkamer. Hartslag van de stad en Ferry voor Rom, The Pretenders en Don't Get Me Wrong. En zo banen wij onze weg door de Radio BNT Takeover. Jij vraagt en ik draai, zo simpel is het. Vraag je favoriete plaat aan via radiobnt.nl. Goedemiddag, kan die van Lola Young op? Echt een heerlijke track dit. De radio gaat hier meteen een klap harder. Groetjes van Teun. Hij bedoelt natuurlijk deze Messi van Lola Young in de Radio BNT Takeover.

Het is het verzoek van Rick, deze van Terrence Friend Darby, die tegenwoordig onder een andere naam in het telefoonboek te vinden is. Dance Little Sister hoor je op Radio BNT. Welkom, je zit midden in de takeover. Jij vraagt en ik draai. Zo simpel is het met het verzoek van Mandy voor Ariana Grande.

0: Ariana Grande met Bang Bang. Het verzoek van Mandy in de Takeover. Daarmee ook het einde van de Takeover bereikt. Maandag rond 2:50 weer een nieuwe ronde daarvan op Radio BNT. Praat je zo meteen bij over het laatste nieuws. En dit is het weerbericht voor vandaag. Het is 28 graden en zon. Dit weekend wordt het nog een stukje warmer. We gaan maximaal richting de 34 graden. En natuurlijk veel zon dit weekend te verwachten.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Automobilisten in Limburg moeten de komende 12 dagen rekening houden met flinke verkeershinder. Vanaf vanavond 9 uur gaat de snelweg A73 richting het zuiden gefaseerd op slot tussen de knooppunten Tichelia bij Tegelen en het Vonderen bij Echt. Rijkswaterstaat vervangt de komende periode 10 kilometer asfalt en vangrail en brengt nieuwe wegmarkeringen aan. De werkzaamheden duren tot woensdagochtend 22 juli. Tegelijkertijd gaat ook de N297 bij Borren deels dicht. Als het aan de Belgische regeringen ligt, moeten buitenlandse automobilisten vanaf mei 2027 een tolvignet aanschaffen om op de Belgische wegen te rijden. Dit blijkt uit een gelekt voorstel waarin de tarieven variëren op basis van de CO2-uitstoot van de auto. Een vignet voor 10 dagen gaat tussen de 12 en 15 euro kosten. De maatregel moet de Belgische schatkist jaarlijks 200 miljoen euro opleveren. Het Nederlandse kabinet heeft al aangekondigd te gaan kijken of het vignet nog tegengehouden kan worden. En het RIVM activeert vanaf morgenochtend 8 uur het nationaal hitteplan voor het zuiden, midden en oosten van het land, waaronder dus Limburg en Brabant. Het KNMI verwacht de komende dagen tropische temperaturen van lokaal boven de 30 graden en een hoge zonkracht. Het plan is bedoeld om mantelzorgers en zorgpersoneel extra alert te maken op de risico's van de aanhoudende warmte voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

met een beetje weemoed altijd terugkijken naar het WK voetbal als ik deze track hoor. Want wat nou als Oranje nu nog erin zat? Dan was het toch één groot feest geweest. Die Die, de WK soundtrack hoor je van Shakira, Queen hoor je ook en A Kind of Magic. De BNT werkdag hier met Robbie Williams nu.

You Are My Destiny, Lionel Richie met die mooie romantische plaat. Elton John met Britney Spears daarvoor, Hold Me Closer. Het is je vrijdagmiddag. Het is je vrijdagmiddag net voor de vakantie. De zomervakantie gaat officieel in het zuiden beginnen. Maar niet voordat we die tickets hebben weggegeven voor de Formule 1. Je kon de hele week meespelen met de Formule 1 quiz. Heb je dat gedaan? Heb je die ook allemaal goed beantwoord, die vragen? Of in ieder geval 2 van de 3? Dan was je door en ben je in de tombola gestopt. Zometeen kruipen we die tombola in en trekken we daar een naam uit. En diegene gaat Rosé bellen op vrijdagmiddag. Zometeen dus. En dan gaat hij diegene bellen om blij te maken met de tickets voor de Formule 1 om Spa-Francorchamps. Dat zometeen na 4 in de middag zo bij Rosé. Ik wens je een fijne vrijdag en misschien een fijne vakantie. Ja, ja.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
5: €2,99. Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Even bollen, iedereen.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek in de

0: bnt.nl/adverteren. Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Een vrouw van 46 is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht. 7 maanden zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. 3 bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor 3 bemanningsleden om het leven kwamen. Hongarije sluit zich aan bij het Europees Openbaar Ministerie dat EU-lidstaten controleert op fraude en corruptie met EU-geld. Daarmee breekt de nieuwe premier Magyar opnieuw met het beleid van zijn voorganger Orbán, die altijd weigerde het Europees Openbaar Ministerie toegang te geven tot Hongarije. Ongeveer 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups zijn gisteren in beslag genomen bij een fokker in Zuid-Holland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldt dat er onder andere te veel dieren in te kleine hokken zaten. Ook was de administratie van de fokker niet op orde. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. In het noordoosten en oosten kan er ook wat bewolking voorkomen. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: begonnen, vrienden. Het zuiden heeft vakantie. De final countdown van Europe was dat. Goedemiddag, 8 minuten over 4. Het is de Vrijmibo middagshow. Het is de vrijdag waarop het zuiden vakantie krijgt van Nederland. En ga daar met z'n allen ook gewoon lekker van genieten. Want ja, jullie hebben het verdiend. Wij allemaal, maar jullie zeker. Iedereen in het zuiden die momenteel vakantie heeft. De schoolvakantie die is vandaag begonnen. Gisteren nog de laatste afwikkelingen. Allerlei musicals en zo op scholen. Wat nog allemaal gedaan moest worden, weet je wel, de laatste dagen. En nu is het dan zover. Het is voorbij. Het schooljaar is klaar. Dus we kunnen er lekker met z'n allen van genieten. Nou, maak er wat moois van. In ieder geval. Ja, een jaartje ouder, dus je zou zeggen een jaartje verstandiger. Weet ik niet, maar dankjewel voor alle felicitaties, ook via de socials. Erg leuk om te lezen allemaal. Het is toch fijn als er dan zoveel mensen met je meeleven als je jarig bent, hè? Ja, dat is fijn. Het is 10 juli 2026, vrienden, en het is 30 graden max in het zuiden van ons land. En we hebben natuurlijk twee keer het maximaal genieten. Lekker lang luisteren plaat. Wat wil je horen? Groot hit uit de 70s, 80s of 90s. Laat maar horen waar je blij van wordt. Wat zou je graag willen horen? Doe het via radio.bnt.nl. En de grote finale is daar. Want wie gaat er vandoor met twee tickets voor de Grand Prix van België? Volgend weekend op het circuit van Spa-Francorchamps in België uiteraard gaat dat gebeuren. En de hele week kon je kwalificeren middels de quiz die gespeeld is door Duncan en Tim. Dank daarvoor, mannen. En daar zijn wat mensen uit de hoge hoed gekomen. En ik ga straks iemand bellen die er vandoor gaat met twee tickets. Parkeertickets, weekendtickets. Je kunt gewoon lekker volgende week naar Spa-Francorchamps in België om de Grand Prix daar mee te gaan maken. Hoe vet is dat? In het kader van de Formule 1. En ik moet zeggen, er wordt veel gereageerd de hele week al. En dat doet ons deugd. Dat vinden we fijn om te horen en om te lezen. Maar we gunnen je dat ook gewoon heel erg. Dus we vinden het leuk als we dingen weggeven dat jullie ook gewoon lekker meedoen met die prijsvragen.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Jij staat op pole position.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: zingen, zou je het nog eentje willen zeggen? Are we human? Brandon Flowers. Are we dancers? Killer! Killer, nou ja, meer killers waren het. Human hoorde je op Radio BNT. I knew you, I knew it. Taylor Swift daarvoor, vers getrouwd. En ze zijn op huwelijksreis als het goed is. Maar waar naartoe, dat weet niemand. Dus daar moeten we ons dan ook maar niet mee bezighouden. Ik snap dat je het heel graag wil weten, maar ik weet het ook niet. Dus ik kan je daar helaas geen antwoord op geven. Vind je het is vrijdag, dat betekent dat er ook altijd veel nieuwe muziek uitkomt. Ook gewoon in de zomer. Het is een New Music Friday. En daar besteden we eigenlijk altijd in de show een beetje aandacht aan op vrijdagmiddag. Ja, er is van alles natuurlijk. Streets of Dreams van U2 heb ik eerder deze week al laten horen. Maar ja, het is eigenlijk ook een internationale feestdag. Want het 25e studioalbum van The Rolling Stones is uitgekomen vandaag. En dat album dat heet Foreign Tongues. En ja, ik heb heel veel tracks er al van gehoord. Het is gewoon weer steen goed. Dus ik wil je eigenlijk toch straks, er staat één cover op. Ik wil je straks toch even iets laten horen. We hebben dat de afgelopen weken natuurlijk al gedaan. Op het moment dat er een single uitkwam. Jealous Lover nog 2 weken geleden. In the Stars. Dat hebben we je laten horen. Maar dit is gewoon zo gaaf. Mensen ruim in de 80. Ron Wood. Keith Richard. En natuurlijk Mick Jagger. En die brengen dan gewoon weer een album uit. Ja. En de fans die vragen zich dan af. Gaan we nog toeren? Ja, je weet het niet. Maar het zou zo allemaal maar kunnen gaan gebeuren. Dus nou goed. We gaan het met z'n allen afwachten. We gaan afwachten wat er gaat gebeuren met die plaat. Maar hij is in ieder geval uit. Out and the open voor iedereen. Is hij te streamen. Hij is fysiek te koop op cd en vinyl. Het is, het is geweldig. Nieuwe album van de Stones. Voor 6 uur laat ik je er in ieder geval wel even iets van horen. Dan ben je daar in ieder geval even van op de hoogte, zeg maar. Hè?
1: Zet jezelf op pole position voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Met deze week kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Deze week. Radio BNT.

0: De origineel uitvoerende van dit liedje is de zanger van The Village People. En die overleed 2 weken geleden. En dat is toch leuk dat je deze cover dan nog eens eventjes opsnoort. Hij 1993. Go West van de Pet Shop Boys. Neil Tennant en Chris Lowe op Radio BNT. In de middagshow. En die middagshow, vrienden, daar hebben we met z'n allen zo ontzettend veel zin in.
1: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
0: Ja, dat gaan we volgende week allemaal meemaken. Volgend weekend gebeurt dat. 17, 18 en 19 juli aanstaande gebeurt dat dus in België. De Grand Prix al daar. En dan gaan we Max ook live zien. En wat was er allemaal aan de hand deze week? Nou ja, je kon je kwalificeren middels Facebook via Instagram. En dan kon je deelnemen aan de quiz bij Duncan en bij Tim in de show. Op de Radio BNT werkdag tussen 10 en 4 elke maandag tot en met vrijdag. En ja, als je die vragen goed bent doorgekomen en daar topscore hebt neergezet, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je straks gebeld gaat worden en dat je er vandoor gaat met 2 tickets voor de Grand Prix van België op het circuit Spa-Francorchamps volgend weekend. En misschien ben jij dat wel. Als je meegedaan hebt deze week en je hebt die vragen allemaal goed, zou ik extra goed opletten, die radio aan laten staan en opletten. Want het kan zomaar zijn dat ergens jouw telefoon overgaat. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar bijvoorbeeld de aanvraag van Arjan, die binnenkwam via radiobnt.nl. En die hoor je zo meteen nadat Duncan je gaat bijpraten over de belangrijkste nieuwsfeiten uit Limburg en Brabant. Dus die maximaal genieten komt er zo aan. Maar eerst moeten we nog even iets anders doen. Hè? Even nog kijken naar het weer, vrienden. Want ja, dat ziet er toch eigenlijk wel veelbelovend uit. Morgen is er namelijk een hitteplan van kracht, horen wij in het nieuws de hele dag. Vandaag max 30 graden in het zuiden van het land. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar de helft, graadje of 15. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag, alleen nog een paar graadjes hoger. We tikken de 33 graden aan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Automobilisten in Limburg moeten de komende 12 dagen rekening houden met flinke verkeershinder. Vanaf vanavond 9 uur gaat de snelweg A73 richting het zuiden gefaseerd op slot tussen de knooppunten Tiglia bij Tegelen en het Vonderen bij Echt. Rijkswaterstaat vervangt de komende periode 10 kilometer asfalt en vangrail en brengt nieuwe wegmarkeringen aan. De werkzaamheden duren tot woensdagochtend 22 juli. Tegelijkertijd gaat ook de N297 bij Borren deels dicht. Als het aan de Belgische regeringen ligt, moeten buitenlandse automobilisten vanaf mei 2027 een tolvignet aanschaffen om op de Belgische wegen te rijden. Dit blijkt uit een gelekt voorstel waarin de tarieven variëren op basis van de CO2-uitstoot van de auto. Een vignet voor 10 dagen gaat tussen de 12 en 15 euro kosten. De maatregel moet de Belgische schatkist jaarlijks 200 miljoen euro opleveren. Het Nederlandse kabinet heeft al aangekondigd te gaan kijken of het vignet nog tegengehouden kan worden. En het RIVM activeert vanaf morgenochtend 8 uur het nationaal hitteplan voor het zuiden, midden en oosten van het land, waaronder dus Limburg en Brabant. Het KNMI verwacht de komende dagen tropische temperaturen van lokaal boven de 30 graden en een hoge zonkracht. Het plan is bedoeld om mantelzorgers en zorgpersoneel extra alert te maken op de risico's van de aanhoudende warmte voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Prince and the Revolution. Naar 1986 hoor je Kiss. Maximaal.

0: is.
1: Okay, oh, so my God, isn't that Prince on television, so?
2: Why are you rooted on me, for God's
1: sake? Thing you've ever
2: you
1: seen, or what? TV?
2: Okay, let's
3: En heb je hem tenminste helemaal even gehoord, hè? Want Prince klinkt ook...
4: Altijd lekker van vinyl.
3: Kiss hoorde je, de 12-inch versie uit 1986. Arjan wilde hem graag horen. Dankjewel voor je berichtje via radiobnt.nl. Kan straks nog een keer, hè? Groot hit uit de 70s, 80s of 90s. Het is vrijdag om 5:30. Hoor je er nog een? Als je een goed idee hebt, laat maar weten. Kom maar door, radiobnt.nl. Dit liedje is later gedaan overigens door The Art of Noise. Samen met onze Tom Jones. Ja, die overigens ook nog in Nederland is... voor een optreden op Royal Park Live in Soest. Van de week heeft hij daar opgetreden. En het is ook nog een keer vertaald in het Nederlands door Bertus Tigerpipe. Kennen we die nog? Hey, we zijn de jongens van de bouw. Ja, nou en Kiss werd Rits. Dus leuk om even die historie mee te nemen. Meer lange uitvoeringen, meer liedjes, lange versies. Die vind je via radiobnt.nl/maximaalgenieten. En daar moet ik je dan ook gaarne eventjes naartoe verwijzen. We doen door de week ook altijd even het maximaal genieten. Lekker lang luister dilemma. Ik stel dan twee liedjes aan je voor van nou, vaak eenzelfde artiest. En dan vraag ik aan je welke lange uitvoering je dan heel graag zou willen horen. Gaan we weer doen vanaf komende maandag. Is dat bij deze afgesproken? Ja, dat staat.
4: Jouw zomer

Bad memories. Slechte herinneringen in ieder geval. Dat is waar dit liedje over gaat. Bad memories hoorde je van Medusa, Ellie Du en James Carter. Luister even naar de achtergrond. We hebben een orgel aangezet hier. We zitten niet in een kerk. Nee, het is gewoon een studio van Radio BNT. Niks aan de hand. Luister, even een kerkorgeltje. Toch? Ja, tenminste, zo klinkt het. I don't your freedom. Een lekkere hit van Wham die je altijd voorbij hoort komen. Hè? Toen dit uitkwam in 87 en iedereen hoorde dat intro, toen dacht je bij jezelf, hè? We hebben Freedom toch gehad van Wham? En toen was er Fate van George Michael.

0: Ja, welk DNA hebben we het eigenlijk hier over? DNA, More Than a Game. Andrea Bocelli en Megan T. hoorde je onder andere. David Guetta, die maakte de remix. En zo kwam het uiteindelijk toch allemaal goed. Het is 11 minuten voor 5. De BNT middagshow, vrienden, nog tot 6 uur. Met straks de bekendmaking van degene die er vandoor gaat met 2 tickets voor de Grand Prix van België. Op het circuit van Spa-Francorchamps. Volgend weekend is dat. En misschien ben jij dat wel. Heb je meegedaan deze week aan de quiz bij Duncan of bij Tim? En je hebt die vragen goed beantwoord, dan zou je zomaar gebeld kunnen worden. En zijn die tickets voor jou? Mooie actie die we doen bij BNT deze week weer. Er is van alles aan de hand in festivalland. Want het North Sea Jazz Festival in Rotterdam is eigenlijk in volle gang. Grote namen die daar staan dit weekend zijn John Legend, Nile Rodgers en Sienna Spiro. Die wij regelmatig voorbij horen komen hier. Dus dat is leuk. Als je er naartoe gaat, alvast heel veel plezier. En er is natuurlijk nog veel meer aan de hand. Jazeker, want gisteravond werd in Kerkrade, Klankstad Kerkrade, het Wereldmuziekconcours, beter bekend als het WMC, geopend. En als je van blaasmuziek houdt en van een beetje feesten, is daar de komende maand van alles aan de hand in het zuidelijkste puntje van Limburg. Want het WMC, het Wereldmuziekconcours, dat duurt tot en met begin augustus. Dus daar is, daar gebeurt van alles. Blaasmuziek, mars- en showwedstrijden zijn daar. Maar natuurlijk zijn er ook in Kerkrade, in de stad zelf, zeg maar, allerlei festiviteiten waar je s'avonds gewoon lekker naartoe kunt gaan. Dus geniet van het WMC. Dan nog een bizar verhaal wat viral gaat via de socials. Een crematie met een paaldanseres. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Er zijn twee oudere mensen gestorven. En eentje al een tijdje eerder en de ander wordt bijgezet. Dus de een is dan opgegraven. Dus de crematie, om ze bij elkaar te brengen, vindt plaats. En het waren grote bekenden van de Wallen in Amsterdam. Dus, wat gebeurt er? Tijdens de crematie staan daar twee kisten naast elkaar. Met een paal ertussen. En ineens gaat daar een mevrouw gewoon even compleet los. Ja, dat hoort erbij als je dat wil. Hè. Vroeger was een crematie altijd helemaal in een vorm gegoten. Dit moest, dat mocht per se niet. Dat moest, een hoop zaken die graag wilden dat gebeurde op een crematie. Voor zover een crematie al wil, die mochten niet. Maar tegenwoordig kan alles. Ik bedoel, er zijn mensen die staan hardop te applaudisseren. Eigenlijk wordt het leven van de overledene gevierd. Dat is eigenlijk wat er een beetje aan de hand is. Is ook wel weer een mooie ontwikkeling op zich. Maar ja, zolang je daar naartoe kunt gaan, ja, dan is dat al heel heftig. Maar degene waar het om gaat, die maakt het zelf helaas niet meer mee. En dat is natuurlijk misschien nog wel veel heftiger. Ja, ik zie je dit allemaal staan bij Nieuwstormel. Dus ik denk, weet je wat, ik neem het gewoon eventjes met me mee.
1: Jay Schepers en de BNT Middagshow.

25 jaar oud dit liedje. 2001, All For You, Janet Jackson op Radio BNT. Je kunt ons bereiken in heel Limburg-Brabant via DHB+, wereldwijd via radiobnt.nl en uiteraard via onze socials. Facebook, Instagram en radiobnt.nl, @radiobnt. Je kunt ons gewoon overal vinden, joh. Dat is helemaal geen enkel probleem. Zo dadelijk het allerlaatste gepresenteerde uur van deze werkweek op deze radiozender. Daarna vanaf een uurtje of 6 de muziek van BNT. Het weekend van BNT gaan we dan lekker in. En jij kunt gewoon lekker blijven genieten van die hoge temperaturen. Gewoon de radio lekker aan laten staan, niks aan de hand. Maar dat laatste uur zo dadelijk is wel belangrijk. Ga namelijk 2 tickets uit. 2 weekendtickets met parkeren voor de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Misschien vallen die jou wel ten deel. Heb je van de week meegedaan? Heb je meegedaan aan de quiz bij Duncan en bij Tim? Heb je die vragen goed geantwoord? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat we je naar België sturen. Klein stukje van Yves nog, jongens.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
4: Oh yeah.
3: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC.

0: wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het tet naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Het kabinet wil dat nieuwe huizen minstens 500 meter van een geitenboerderij vandaan gebouwd worden. Andersom mogen er geen nieuwe geitenboerderijen komen binnen 500 meter van een woonwijk. Dat besluit het kabinet nadat de Gezondheidsraad eerder adviseerde om een norm van 1000 meter in te stellen om gezondheidsrisico's in de buurt van geiten te beperken. Het bezoekverbod voor verpleeghuizen dat het kabinet in maart 2020 instelde was vreselijk, maar onvermijdelijk. Dat zei de toenmalig zorgminister en vicepremier Hugo de Jonge tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De maatregel was ingegeven door indringende signalen uit Noord-Brabant en Limburg, laat hij weten. Een vrouw van 46 is veroordeeld tot een jaar cel voor het dreigen met een bom bij het politiebureau in Utrecht. 7 maanden zijn haar voorwaardelijk opgelegd, zodat ze niet meer terug in de cel hoeft. De vrouw is veroordeeld voor bedreiging met een terroristisch misdrijf. Ze heeft een persoonlijkheidsstoornis die van invloed was op haar gedrag. 3 bemanningsleden van een Thais vrachtschip dat is aangevallen in de straat van Hormuz hebben een rechtszaak aangespannen tegen de eigenaar en de kapitein van het schip. De zeevarenden waren op 11 maart aan boord toen het schip werd getroffen door een Iraanse aanval, waardoor 3 bemanningsleden om het leven kwamen. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 23 graden op de Wadden en 30 in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 15 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. Heeft natuurlijk alles te maken met de start van de zomervakantie in de regio Zuid. Veel vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten op onthoud. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten vertraging ook. Voor knooppunt Gorkum op de A27 vanuit Breda heb je 20 minuten vertraging. A67 dan Eindhoven richting Venlo voor afrit Zomeren 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. En dat is een kijkersfile na een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd ter hoogte van Geldrop. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En ineens heb je volledige stroomuitval. Arno van Helden, mine. 5 minuten over 5, deel 2 van de middagshow. Goedemiddag, welkom bij de Vrijmibo middagshow van 10 juli 2026. Dit is Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl. Vind dit is het uur van de waarheid. Die tickets gaan eruit voor de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Volgend weekend gaat dat plaatsvinden. 17, 18, 19 juli aanstaande. Dan kun jij erbij zijn als je mee hebt gedaan deze week met de quiz. En die is gespeeld in de aanwezigheid van Duncan en Tim. Dat gebeurde tussen 10 en 4 uur. Want dat is de Radio BNT werkdag, elke maandag tot en met vrijdag. En misschien heb je die vragen allemaal goed beantwoord en val je zo dadelijk met je neus in 2 tickets voor de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps volgende week. Hoe vet zou dat zijn? Als je dadelijk gebeld gaat worden, dan kunnen die tickets van jou zijn. Dus als je meegedaan hebt deze week en alle vragen goed hebt beantwoord tijdens de quiz, houd dan je telefoon goed in de gaten. En houd hem vooral ook in de buurt, hè? Want ja, met een voicemail, daar moeten we streng zijn. Kunnen we niet doen, want er zijn zoveel mensen die gereageerd hebben. Dus dan gaan we naar de volgende, dat je dat even weet ook. We kijken straks nog even naar New Music Friday. Want ja, het is vandaag natuurlijk ook vrijdag waarop er veel nieuwe muziek verschijnt. Waaronder, en dat is misschien wel de hoofdmoot deze week, het nieuwe album Foreign Tongues. De 25e studioalbum, het 25e studioalbum van de Rolling Stones. Dus ja, daar staat een cover op zelfs. Je gelooft het toch niet? Die mannen zijn diep in de 80, Ron, Keith en Nick. En ze brengen gewoon weer een fantastische plaat uit. Dat en meer tussen nu en 6 uur in de Radio BNT Middagshow.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: En Sam en Olijfje.

Radio BNT. Zeker wel, voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

0: Rovers en Chaka Khan waren dat op Radio BNT. En Ain't Nobody, heel veel gecoverd. Maar mooie combinatie dit, 1984. En daarvoor Rainy en Sam Fender en Olivia Dean. Het is Radio BNT, de middagshow, tot 1:00 of 6:00. En we hebben hele week, deze week, ja, leuke actie op touw gezet. We geven tickets namelijk weg. En waarvoor geven we die tickets dan weg? Die tickets die geven wij weg voor de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Volgend weekend is dat, vrijdag, zaterdag en zondag. 17, 18 en 19 juli. En dat gebeurt allemaal in België. En ja, ik vind het allemaal een beetje eng worden nu. Want even kijken of er daadwerkelijk iets gaat gebeuren nu.
1: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
0: Er gaat een telefoon over. Ergens.
2: Goedemiddag, Demi Verloon.
0: Met wie spreken wij?
2: Met Remy van Loon.
0: Remy van Loon, Roger Schepers Radio BNT, goedemiddag.
2: Hey Roger.
0: Hey.
2: Goedemiddag.
0: Wat leuk.
2: Hallo.
0: Ja, hi. Hey Remy, we hebben een leuke prijsvraag deze week. En dat sprak jou volgens mij wel aan, want er is heel druk via de socials gereageerd. Facebook, Instagram. En je hebt je gekwalificeerd voor de quiz. Ja, ik ben er zelf een beetje flabbergasted over. Je hebt je gekwalificeerd. Met wie heb je de quiz gespeeld? Met Duncan of met Tim?
2: Met Tim.
0: Met Tim?
2: Met Tim gespeeld. Ik heb een avondje met Tim gespeeld.
0: Ja, dat is toch leuk? Vond hij het fijn?
2: Hij wilde het vrij kort houden met drie quizvragen.
0: Ja, hij is vrij zakelijk, maar hij is ook nog nieuw, hè, dus dat is logisch.
2: Ja. Wat was gezellig, ja.
0: Hey Remy, even een vraag, hè. Even gewoon mannen onder elkaar. Wat heb jij volgende week eigenlijk te doen?
2: Wat ik volgende week te doen heb? Ik heb volgende week niks opstaan.
0: Een weekend bedoel ik dan, hè?
2: Ja, ik heb het weekend gereserveerd.
0: Je hebt het weekend gereserveerd? Hoezo? Wil je iets gaan doen met familie, vrienden? Gewoon niks?
2: Nou, voor het geval dat ik vandaag uit de hooghoed getrokken zou worden.
0: Je weet, ik ben een man van weinig woorden. Je gaat naar Spa-Francorchamps!
2: Oh, Roger, geweldig. Oh, wat mooi, man. Met mijn bonuszoon. En dat dankzij Bloempje. Geweldig.
0: Oh, jee. Wie is Bloempje?
2: Bloempje, dat is mijn vriendin.
0: Hoe heet je vriendin?
2: Ja, die heeft natuurlijk een zoon, Bjorn. En dat is nou echt een Formule 1-fan.
0: Ik hoor emotie, of ben je aan het lopen? Wat is er aan de hand?
2: Nou, ik was eventjes aan het lopen omdat ik een beetje zenuwachtig geworden ben. Ja.
0: Hey, en je vriendin heet Chantal, haar zoon heet Bjorn. En jij gaat met Bjorn volgende week dan naar de Grand Prix van België, begrijp ik.
2: Ja, als ik bij de gelukkige hoor, ja. Dan ga ik dat zeker doen. Ja, geweldig.
0: Daar hoor je bij, man. Van harte gefeliciteerd.
2: Oh, geweldig.
0: Heel veel plezier. Lekker met Bjorn naar België. Spa-Francorchamps volgend weekend. Ga jij Max zien. Je gaat iedereen zien daar voorbij razen. Maak er een heel vet weekend van, vriend.
2: Dat gaat zeker lukken. Dit weekend wordt het mooi dan. En volgend weekend gaat het nog mooier worden.
0: En BNT gaat alleen nog maar harder aan, hè?
2: Ja, tuurlijk. Je staat continu aan. Op het werk hebben we vandaag met elkaar gewacht tot iemand getrokken zou worden. Dus. Maar het is wat later geworden en nu ben ik inmiddels thuis.
0: Gefeliciteerd, man. Maak er een mooi weekend van. Ook volgende week. Stuur even wat foto's. Laat even weten hoe het is.
2: Ga ik zeker doen. Dankjewel.
0: Dankjewel, Remy.
2: Okie doei.
0: Fijn weekend, man. Bye bye.

0: goud op de radio. En elke hit die ze maken, of elke plaat die ze maken, is een hit. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En het gaat zo goed met Freek ook, gelukkig. En dat is alleen maar fijn om dat te horen. Sweat, alalalalalom, in de circle draaiden we ervoor uit begin jaren 90. Nou ja, zweten, dat zul je wel moeten volgend weekend, denk ik ook. Op de Grand Prix van België, op het circuit van Spa-Francorchamps. Remy van Loon won 2 tickets en gaat er naartoe het hele weekend. Kan parkeren, kan alles doen daar. Het hele weekend lekker genieten van al die ronkende motoren, die Formule 1-auto's. En dat maakt dan helaas alweer een mooi einde aan deze actie op Radio BNT, waarin we de hele week je de mogelijkheid bieden om tickets te winnen voor de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Volgend weekend, 17, 18 en 19 juli aanstaande, vindt dat plaats. En voor iedereen die meegedaan heeft en niet gewonnen heeft, ja, sorry. Het zijn vrij kostbare, dure tickets. Dus ja, anders hadden we gezegd, we gaan er 10 man naartoe sturen. Maar helaas is dat niet mogelijk. Maar dan kom je er kort alweer een mooie actie aan, hoor. Dus Radio BNT gewoon op de voet blijven volgen. Overigens, we zijn op de socials de 1000 volgers voorbij. Dus dat is een mooie score. Dus ik zou, als ik jou was, gewoon even Instagram of Facebook checken en Radio BNT volgen. Dat is nooit verkeerd als je dat doet, vrienden. Is nooit verkeerd als je dat doet. Ik ben helemaal vergeten overigens een maximaal genieten oproep te doen, zie ik nu. Maar er zijn nog genoeg van het vorige uur binnen. Dus ik put daar eentje uit. Is ook eentje die met de actualiteit te maken heeft. Gaan we zo dadelijk allemaal horen. Erik Evengroen zit bij de ANWB in Den Haag om je bij te praten over de meest actuele verkeersinformatie. Duncan gaat je van alles vertellen over het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. We hebben het weer, we hebben New Music Friday en dus een maximaal genieter zo dadelijk. En eens even kijken welke we gaan doen. Volgens mij gaat het die van Marco worden. Lekker op tijd, eerst even kijken naar het weer. Het hitteplan is vanaf morgenochtend in het zuiden, midden en oosten van Nederland van kracht. En dat merk je vandaag al. 30 graden max in het zuiden van Nederland. Vanavond daalt de temperatuur naar 15 graden. Blijft nog lang warm. Vannacht 15 graden dus. Morgen hetzelfde weerbeeld als vandaag. Alleen nog een paar graden warmer en iets meer zon. 33 graden, vrienden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Automobilisten in Limburg moeten de komende 12 dagen rekening houden met flinke verkeershinder. Vanaf vanavond 9 uur gaat de snelweg A73 richting het zuiden gefaseerd op slot tussen de knooppunten Tiglia bij Tegelen en het Vonderen bij Echt. Rijkswaterstaat vervangt de komende periode 10 kilometer asfalt en vangrail en brengt nieuwe wegmarkeringen aan. De werkzaamheden duren tot woensdagochtend 22 juli. Tegelijkertijd gaat ook de N297 bij Borren deels dicht. Als het aan de Belgische regeringen ligt, moeten buitenlandse automobilisten vanaf mei 2027 een tolvignet aanschaffen om op de Belgische wegen te rijden. Dit blijkt uit een gelekt voorstel waarin de tarieven variëren op basis van de CO2-uitstoot van de auto. Een vignet voor 10 dagen gaat tussen de 12 en 15 euro kosten. De maatregel moet de Belgische schatkist jaarlijks 200 miljoen euro opleveren. Het Nederlandse kabinet heeft al aangekondigd te gaan kijken of het vignet nog tegengehouden kan worden. En het RIVM activeert vanaf morgenochtend 8 uur het nationaal hitteplan voor het zuiden, midden en oosten van het land, waaronder dus Limburg en Brabant. Het KNMI verwacht de komende dagen tropische temperaturen van lokaal boven de 30 graden en een hoge zonkracht. Het plan is bedoeld om mantelzorgers en zorgpersoneel extra alert te maken op de risico's van de aanhoudende warmte voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is het hartstikke druk deze vrijdagmiddag. Heeft natuurlijk alles te maken met de start van de zomervakantie in de regio Zuid. Veel vertraging zien we op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 20 minuten op onthoud. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten vertraging ook. Voor knooppunt Gorkum op de A27 vanuit Breda heb je 20 minuten vertraging. A67 dan, Eindhoven richting Venlo. Voor afrit Zomeren 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. En dat is een kijkersfile na een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is namelijk een ernstig ongeluk gebeurd. De hoogte van Geldrop. De weg is daar dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En let op, dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ach, wat is leuk. Als je een jingle start, dan doet hij het niet. Nou, dan pakken we toch een ander.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Marco, voor jou, ZZ Top en Legs.

0: DJ.nl en vroeg om ZZ Top met Legs. En dat was destijds de opvolger van Gimme All Your Lovin' en Sharp Dressed Man. Stond op het album Eliminator 1985 en dat werd het geval. Marco zegt, ik zou graag ZZ Top willen horen, want ik ga naar Bospop dit weekend en daar staan ze.
1: De Baardmans, man.
0: De mannen met baarden, moet ik dan zeggen. Komende zondag treden zij daarop trouwens. Verder Lenny Kravitz en Volbeat op Bospop onder andere. En Marco dus ook, en die vroeg deze aan Legs van ZZ Top. Het is 9 over half 6.

mochten interesseren. Vrienden, ik kan je voor meer lekkere lange liedjes verwijzen naar een playlist op Spotify. Die vind je via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Daar staan een aantal lange liedjes op die van zichzelf lang zijn. Daar staan 12 inches op. Check het maar eens even. radiobnt.nl/maximaalgenieten. Er is juist een berichtje van Laura in de app. En die zegt, goh, wat jammer nou zeg, dat die actie voorbij is van de Grand Prix van België. Ja, vinden wij ook, Laura. Helaas. Zij heeft, denk ik, meegedaan. Heb ik even niet gezien. Maar het is jammer. Aan alles komt een eind. We hebben een hele week een lekker actie gevoerd. En Remy was de geduchte winnaar. En die gaat er volgend weekend lekker naartoe. Op het circuit van Spa-Francorchamps. Vrienden, als je aan tafel zit, zou ik me iets bij kunnen voorstellen. Of misschien toch een barbecue'tje met deze 30 temperaturen. Snap ik dat ook uiteraard helemaal. Smakelijk eten. Radio BNT. Dat is waar je naar luistert. Radio BNT.

Charles Barkley en Crazy op Radio BNT. Jack White zit daarin. En laat Jack White nou vandaag toevallig een nieuw album hebben uitgebracht. Dat is toch ook wat. Bent er ervoor? 3, 2, 1, 12 voor 6. Het is de middagshow. Nog een minuutje of 12. En het is vrijdag. New Music Friday. Veel nieuwe muziek op deze vrijdag. Ondanks dat het vakantie is. Want ja, de zomer in het zuiden is begonnen. Daarom vertelde Erik Evengroen je ook al. Is het extra druk op de weg in het zuiden van Nederland. Dus houd een beetje rekening met elkaar. En wees een beetje voorzichtig. Ja, nieuw album dus van Jack White. Wat uit is vandaag. En voor de rest is het qua albums volgens mij wel een beetje rustig. Wel een aantal nieuwe singles. Nieuwe single van Nothing But Thieves is uit. Nieuwe single van Beyoncé is uit. Is ook niet helemaal verkeerd overigens. Is best lekker. Nieuwe van Emma Heesters is er ook. U2 natuurlijk, lieten we je van de week al horen. En Streets of Dreams natuurlijk. En het hoogtepunt deze week. En ja, we hebben er al maanden naartoe gewerkt. Naartoe geleefd ook. Vandaag was dan die dag. 10 juli 2026. Het 25ste studioalbum van The Rolling Stones. Het album is uit. En het heet Foreign Tongues. En we hebben daar al wat liedjes van aan je laten horen. In The Stars. Jealous Lover heb ik je onlangs nog laten horen. En het is een mooie plaat geworden. Er wordt aan meegewerkt door heel veel grootheden. Als daar zij. Iemand van de Red Hot Chili Peppers. Niet de minste. Hè? Robert Smith van The Cure. Paul McCartney. Bruno Mars doet ook mee. Ja, het is echt, het is geweldig. En als je het vergelijkt met het album dat 3 jaar geleden uitkwam, Hackney Diamonds, dat misschien wel een klein beetje overgeproduceerd leek. Want het klinkt misschien te gelikt. Wel steengoed, maar is dit weer een iets wat meer live plaat. Alsof je bij de mannen in de studio zit eigenlijk. Diep in de 80 toch al. Je hebt het over Ron Wood, over Keith Richards, over Mick Jagger. En die maken dan gewoon weer een nieuwe plaat. En die is vandaag uit. Oud en niet open. Te streamen voor eenieder. Fysiek verkrijgbaar op vinyl, op cd. Ja, ze melken het dan ook helemaal uit ook. Hè, als dat verkan. Ja. En wat ze gedaan hebben, ze hebben er 1 cover op gezet. En als je dat hoort, dan denk je bij jezelf, nee, dit is echt niet normaal. Nou, oordeel zelf even. Ik laat hem je toch even horen, omdat het inmiddels, of ja, eigenlijk wel gewoon een bekend liedje is van de origineel uitvoerende dame die ook niet meer onder ons is. Amy Winehouse maakte dit. You know I'm no good. En dit is, ja, dit is echt fantastisch. Moet je even horen. You know I'm no good. The Rolling Stones.

Sinds vanaf 12 uur is die online. Out in the open voor ieder die hem horen wil. Foreign Tongues, het 25e studioalbum van The Rolling Stones. You Know I'm No Good staat op die plaat. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar ja, de reacties zijn over het algemeen eigenlijk heel positief. Er worden nog wat weinig sterren in de bladen gegeven. Dat mag wat mij betreft wat meer. Maar goed, dat is dan een beetje op persoonlijke titel natuurlijk. Wat is dit een gave plaat, zeg. Oh, oh, oh. Trots in de 80 en dan gewoon zo'n plaat uitbrengen. Keith Richards, Ron Wood, Mick Jagger, The Rolling Stones. Je hoort dus op Radio BNT, vrienden. En dit was de middagshow meteen ook voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. 6 voor 6, dubbele tijdmelding. Geniet lekker van het weekend van BNT. Laat hem lekker keihard aanstaan op DLB Plus in heel Limburg en Brabant of wereldwijd via radiobnt.nl. En komende maandag spreken wij elkaar voor een nieuwe middagshow even naar 4. En Erik wekt je 's ochtends in de ochtendshow op Radio BNT om 7 uur. Goed weekend, geniet er lekker van. Houd rekening met de hitte, 33, hè.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek

0: www.bnr.nl/adverteren. Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Vertragingen met vliegtuigen worden vaak veroorzaakt door luchtverkeersleiders in Frankrijk. Hun technologie is verouderd en voldoet niet meer, waardoor de kans op vertragingen toeneemt. Dit leidt tot problemen voor reizigers die op tijd willen aankomen. In juni crashte een vliegtuig van Lufthansa met de neus naar beneden bij de gate in Frankfurt, waarbij 23 mensen gewond raakten. Onderzoek toont dat technici een pin die het landingsgestel moest blokkeren in de gereedschapskist lieten liggen. Op het Sovjet-ereveld in Leusden zijn ongeveer 150 graven beklad met teksten tegen de Russische en Oekraïense president. De gemeente Amersfoort verwijdert de rode verf en de politie onderzoekt de zaak. Op het ereveld liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. De oud-ministers Frans Timmermans, Ton de Graaf en Johan Remkes worden benoemd tot minister van Staat, een eretitel voor bijzondere verdiensten. Koning Willem-Alexander spreekt hen deze waardering uit op advies van premier Jette. Nederland telt nu 9 ministers van Staat, verdeeld over politieke partijen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon op veel plaatsen tot zonsondergang. Maar aan de noordelijke horizon verschijnt bewolking die op de Wadden kan toenemen en lokaal nevel of mist kan veroorzaken. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio.

0: beste hits en classics. Waar muziek je raakt. Radio BNT.
1: Say low.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Automobilisten in Limburg moeten de komende 12 dagen rekening houden met flinke verkeershinder. Vanaf vanavond 9 uur gaat de snelweg A73 richting het zuiden gefaseerd op slot tussen de knooppunten Tiglia bij Tegelen en het Vonderen bij Echt. Rijkswaterstaat vervangt de komende periode 10 kilometer asfalt en vangrail en brengt nieuwe wegmarkeringen aan. De werkzaamheden duren tot woensdagochtend 22 juli. Tegelijkertijd gaat ook de N297 bij Borren deels dicht. Als het aan de Belgische regeringen ligt, moeten buitenlandse automobilisten vanaf mei 2027 een tolvignet aanschaffen om op de Belgische wegen te rijden. Dit blijkt uit een gelekt voorstel waarin de tarieven variëren op basis van de CO2-uitstoot van de auto. Een vignet voor 10 dagen gaat tussen de 12 en 15 euro kosten. De maatregel moet de Belgische schatkist jaarlijks 200 miljoen euro opleveren. Het Nederlandse kabinet heeft al aangekondigd te gaan kijken of het vignet nog tegengehouden kan worden. En het RIVM activeert vanaf morgenochtend 8 uur het nationaal hitteplan voor het zuiden, midden en oosten van het land, waaronder dus Limburg en Brabant. Het KNMI verwacht de komende dagen tropische temperaturen van lokaal boven de 30 graden en een hoge zonkracht. Het plan is bedoeld om mantelzorgers en zorgpersoneel extra alert te maken op de risico's van de aanhoudende warmte voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van dit weekend. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar 1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar 99 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar 2,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: De kapitein van een Nederlands vrachtschip vertrok uit Las Palmas is na een blaastest betrapt op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van €50.000 betalen voordat het schip weer mag uitvaren. In Zuid-Spanje woedt nog altijd een natuurbrand bij Los Gallardos. Honderden mensen zijn geëvacueerd, onder wie 400 uit Alfex vanwege verslechterend weer. 12 mensen kwamen om, 23 worden vermist. Het dierasiel vangt 225 dieren op. De regio rouwt 3 dagen. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuis gevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement. En werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Russische diensten hebben een klein aantal IP-camera's op militaire routes in Nederland gehackt, meldt de AIVD en MIVD. Het gaat om camera's van bedrijven die via internet toegankelijk zijn. Zo krijgt Rusland inzicht in militaire transporten en wapens voor Oekraïne. Bedrijven zijn gewaarschuwd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Automobilisten in Limburg moeten de komende 12 dagen rekening houden met flinke verkeershinder. Vanaf vanavond 9 uur gaat de snelweg A73 richting het zuiden gefaseerd op slot tussen de knooppunten Tiglia bij Tegelen en het Vonderen bij Echt. Rijkswaterstaat vervangt de komende periode 10 kilometer asfalt en vangrail en brengt nieuwe wegmarkeringen aan. De werkzaamheden duren tot woensdagochtend 22 juli. Tegelijkertijd gaat ook de N297 bij Borren deels dicht. Als het aan de Belgische regeringen ligt, moeten buitenlandse automobilisten vanaf mei 2027 een tolvignet aanschaffen om op de Belgische wegen te rijden. Dit blijkt uit een gelekt voorstel waarin de tarieven variëren op basis van de CO2-uitstoot van de auto. Een vignet voor 10 dagen gaat tussen de 12 en 15 euro kosten. De maatregel moet de Belgische schatkist jaarlijks 200 miljoen euro opleveren. Het Nederlandse kabinet heeft al aangekondigd te gaan kijken of het vignet nog tegengehouden kan worden. En het RIVM activeert vanaf morgenochtend 8 uur het nationaal hitteplan voor het zuiden, midden en oosten van het land, waaronder dus Limburg en Brabant. Het KNMI verwacht de komende dagen tropische temperaturen van lokaal boven de 30 graden en een hoge zonkracht. Het plan is bedoeld om mantelzorgers en zorgpersoneel extra alert te maken op de risico's van de aanhoudende warmte voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en jonge kinderen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Cholera breidt zich snel uit in Soedan en heeft al zeker 114 levens geëist en meer dan 1300 mensen besmet, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De oorlog, vluchtelingenstromen en zware regenval verergeren de situatie, vooral in de belegerde stad Al-Obeid, waar hulp door droneaanvallen wordt belemmerd. Kledingbedrijf Shein krijgt toestemming voor een beursgang in Hongkong, mogelijk al in september of oktober. Eerdere pogingen in Londen en New York mislukten. De beurswaarde ligt tussen $40 en $50 miljard. Shein kampt met geopolitieke problemen, boetes en kritiek op arbeidsomstandigheden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse Lagerhuis en het Europees Parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. De kapitein van een Nederlands vrachtschip, vertrokken uit Las Palmas, is na een blaastest betrapt op te veel alcohol. Het schip ligt nu aan de ketting. De eigenaar moet een borgsom van €50.000 betalen voordat het schip weer mag uitvaren. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden. Lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden. De politie onderzoekt de plotselinge dood van de Britse politicus Anne Widdecombe. Ze werd thuisgevonden met een ernstige hoofdwond. Widdecombe, 78, zat in het Britse lagerhuis en het Europees parlement en werd bekend door haar deelname aan het BBC-programma Strictly Come Dancing. Minister Veilbrief stelde vlak voor het zomerreces onverwacht een hogere vermogensbelasting voor, zonder overleg met de coalitie. VVD-leider Jessel Gus houdt vast aan het coalitieakkoord. Het kabinet zoekt deze zomer steun bij de oppositie voor de begroting. Premier Jette staat open voor oppositievoorstellen zolang de coalitie daarmee instemt. Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA-aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en noemt de situatie onveilig door een kleine groep asielzoekers. Er waren recent 2 steekincidenten met gewonden. Het Rode Kruis roept gemeenten op snel noodopvang te regelen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het Rode Kruis stopt voorlopig met hulpverlening op het voorterrein van het KOA-aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege onveilige situaties. Vluchtelingenwerk volgt en is vanaf morgen ook niet meer aanwezig. Er waren recent twee steekincidenten en meerdere vechtpartijen. Het Rode Kruis roept gemeente op snel noodopvang te regelen. Vanaf zaterdagochtend geldt code geel in het midden en zuiden vanwege temperaturen van 30 tot 33 graden, lokaal 34 graden. In het noorden blijft het koeler met 22 tot 24 graden. Na het weekend blijft het warm. Vanaf woensdag neemt de kans op buien en onweer toe. In Frankrijk en Spanje stijgen de temperaturen tot 40 graden, wat natuurbranden verergert. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Tests van 3 exemplaren tonen schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeenafgeleide. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit de schappen. De NVWA onderzoekt de veiligheid. Tyler Robinson, de verdachte van de moord op conservatieve activist Charlie Kirk, bekende via sms en had spijt, zei zijn toenmalige partner tijdens de hoorzittingen. De aanklagers eisen de doodstraf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks. Voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van Squishy Dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Tests van 3 exemplaren tonen xyleen en benzeen afgeleiden die hoofdpijn en irritatie kunnen veroorzaken. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit de schappen. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 mensen, bijna de helft kinderen, hebben verwond. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, omdat opruimen nu onmogelijk is door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. Tyler Robinson, de verdachte van de moord op conservatieve activist Charlie Kirk, bekende via sms en had spijt, zei zijn toenmalige partner tijdens de hoorzittingen. De aanklagers eisen de doodstraf. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond schijnt de zon nog breed uit, maar in het noorden en midden neemt de bewolking toe, vooral boven de Wadden. De temperatuur daalt naar 16 tot 22 graden met een zwakke tot matige noordoostenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
2: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.